0: vannacht. Ik ben Frank van der Klucht. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met live blogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de soestwetering en de zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

van de meest veelbelovende nieuwe stemmen van dit moment. De Britse zangeres Shanna Spiro duikt met haar nieuwe single Great Expectations diep in de druk van torenhoge verwachtingen in een relatie. Het gaat over het gevecht tussen wat men van je vraagt en wie je werkelijk bent als de beschermende muur eenmaal omvalt.

0: Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de Soestwetering en de Zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met live blogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers

0: elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de soestwetering en de zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Ballonfestival Graven vindt komend weekend plaats met bijzondere luchtballonnen, waaronder deelnemers uit Australië. Organisator Pascal Noor meldt dat de organisatie goed verloopt, ondanks stijgende kosten die de gratis toegang onder druk zetten. Het festival blijft echter streven naar gratis toegang en creatieve oplossingen om dit te waarborgen. Een fikse bermbrand langs de A73 bij Rijkenvoort heeft woensdagmiddag voor files richting Nijmegen gezorgd. Drie brandweerteams blusten het vuur dat ongeveer 200 vierkante meter besloeg en voorkwamen verdere schade. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Waterschap AMA's neemt maatregelen om water langer vast te houden in Oost-Brabant, waar de droogte steeds zichtbaarder wordt. Stuwen worden verhoogd en er worden 24 nieuwe stuwen aangelegd. Inspecties van dijken tonen verdroging en scheuren, maar er zijn geen grootschalige verzakkingen. Een onttrekkingsverbod is al ingesteld. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Boeren voerden gisteravond actie in Gelderland en Drenthe. In Meppel verzamelden zich een groot aantal trekkers die een toertocht maakten langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractoren naar het gemeentehuis. Die actie is halverwege de avond afgeblazen. Xavi Hernandez is de eerste buitenlandse bondscoach van het Nederlands helftal in 48 jaar. De Oostenrijker Ernst Happel was in 78 de laatste die Oranje naar de tweede plek op het WK leidde. Eerder stonden 12 Engelsen, 2 Schotten en 4 Oostenrijkers, Roemeen en een Duitser voor de groep. Xavi is de eerste Spaanse bondscoach ooit. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor

0: wind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Een prachtig en diep persoonlijk eerbetoon van Sam Smith. Op deze meeslepende ballad, Oh Mother, zingt Sam een emotionele dankbetuiging aan zijn moeder. Over het overwinnen van tegenslag, het vinden van innerlijke kracht en de onvoorwaardelijke liefde die je door de donkere tijden heen helpt.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Boeren voerden gisteravond actie in Gelderland en Drenthe. In Meppel verzamelden zich een groot aantal trekkers die een toertocht maakten langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractoren naar het gemeentehuis. Die actie is halverwege de avond afgeblazen. Xavi Hernandez is de eerste buitenlandse bondscoach van het Nederlands helftal in 48 jaar. De Oostenrijker Ernst Happel was in 78 de laatste die Oranje naar de tweede plek op het WK leidde. Eerder stonden 12 Engelsen, 2 Schotten en 4 Oostenrijkers, een Roemeen en een Duitser voor de groep. Xavi is de eerste Spaanse bondscoach ooit. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met live blogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999. En een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en 2 jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.

0: Roeland van Kuik. Agenda.
1: Een wandeling rondje Tongelaar, de biologische landbouw, op zondag 23 augustus vanaf 10 uur 's ochtends bij landgoed Tongelaar op de Tongelaar 12 in Mil. Tijdens deze begeleide wandeling ontdekken deelnemers hoe op landgoed Tongelaar biologisch wordt geboerd. Onderweg vertellen gidsen over natuur, landschap en duurzame landbouw. Een mooie activiteit voor wandelaars en natuurliefhebbers. Sportiviteit en gezelligheid komen samen tijdens de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus om 1 uur 's middags. Er zijn afstanden voor jong en oud waardoor zowel recreatieve hardlopers als gezinnen kunnen meedoen. Langs het parcours is volop sfeer en publiek in het centrum van Mil.

0: Twan van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Ballonfestival Graven vindt komend weekend plaats met bijzondere luchtballonnen, waaronder deelnemers uit Australië. Organisator Pascal Noor meldt dat de organisatie goed verloopt, ondanks stijgende kosten die de gratis toegang onder druk zetten. Het festival blijft echter streven naar gratis toegang en creatieve oplossingen om dit te waarborgen. Een fikse bermbrand langs de A73 bij Rijkenvoort heeft woensdagmiddag voor files richting Nijmegen gezorgd. Drie brandweerteams blusten het vuur dat ongeveer 200 vierkante meter besloeg en voorkwamen verdere schade. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Waterschap AMA's neemt maatregelen om water langer vast te houden in Oost-Brabant, waar de droogte steeds zichtbaarder wordt. Stuwen worden verhoogd en er worden 24 nieuwe stuwen aangelegd. Inspecties van dijken tonen verdroging en scheuren, maar er zijn geen grootschalige verzakkingen. Een onttrekkingsverbod is al ingesteld. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg, elders 25 tot 28 graden.
3: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.
4: Dichterbij dan je denkt.

0: weekend vindt wederom het Ballonfestival in Grave plaats. Toeschouwers kunnen daar gratis genieten van optredens en andere vormen van entertainment. Maar het belangrijkste zijn natuurlijk de luchtballonnen in allerlei verschillende vormen. Aan de lijn hebben we organisator Pascal Noor. Pascal, ben je er al helemaal klaar voor het Ballonfestival dit weekend? Of zit je nog vol in de regelstand?
1: Nou, helemaal klaar. We zijn druk aan het opbouwen nou en inderdaad aan het indelen en aan het plannen verder. Maar ja, het loopt wel allemaal heel erg voorspoedig.
0: Want wanneer begin je nou met het organiseren van zo'n festival?
1: Wij beginnen eigenlijk in november, het jaar daarvoor. En dan is het eigenlijk nog een klein beetje belaagd pitje. Maar vanaf maart een beetje, dan gaat het weer volle bakken tegenaan. En de laatste 2-3 maanden, dan is het wel dagelijks dat we daarmee bezig zijn, ja.
0: Wat gaan we komend weekend zien qua bijzondere ballonnen?
1: Ah ja, dat is een verrassing.
0: Ja?
1: Dan moet je even komen kijken, hè. Dus daar hebben we al veel gevraagd, maar we hebben inderdaad wel flinke verrassingen.
0: Waar komen die ballonnen eigenlijk vandaan?
1: Ja, eigenlijk overal vandaan. We hebben de meeste weliswaar uit Nederland en België, maar we hebben ook een ballonvader uit Australië die hier is. Dus ze komen van heinde en ver.
0: Hoe vind je dat soort mensen ieder jaar weer?
1: Kijk, het wereldje is nog wel klein, hè? En klinkt een beetje raar, maar als je Ballonfestival Graven zegt, dan kent, ik wil niet zeggen dat iedereen in heel Nederland, maar ik denk wel binnen ballonvaren Nederland kent iedereen Ballonfestival Graven. Dus wat dat betreft hebben we veel meer aanbod van ballonvaders die graag willen komen, als dat wij kunnen gebruiken.
0: In hoeverre hou je nog een schuin oog op het weerbericht? Want wind zal een factor zijn, denk ik.
1: Ja, het weerbericht is natuurlijk, het weer is alles bepalend. Daar hebben wij rekening mee te houden. Dus we moeten inderdaad kijken, het mag niet te hard waaien, het mag niet regenen, het mag niet onweren, het mag niet stormen. Maar goed, de omstandigheden zijn best positief komend weekend. Dus ik heb er wel vertrouwen in.
0: Ik zag dat er noordenwind gaat zijn. Dus dat betekent dat men in Mil en Langeboom de ballonnen voorbij ziet trekken.
1: Ja, daar moet je wel voorzichtig mee zijn, want dan ga je valse hoop kweken. Het lijkt er inderdaad nu op dat het meer noordwest gaat worden, maar dat is geen garantie. Het zou zomaar kunnen zijn dat het meer rijken voor de haps is.
0: Vorig jaar vertelde je dat het financieel ingewikkeld blijft om het festival ieder jaar weer te organiseren. Is dat nog steeds het geval?
1: Ja, zoals het maar alles is, het wordt niet goedkoper. Hè? Het wordt, tenminste, ik heb het nog niet meegemaakt dat we een leverancier hebben die zegt van ik ben dit jaar 10% goedkoper geworden. Kijk, wij zijn een vrij toegankelijk festival. Dus we hebben gewoon geen entree. Maar en alle activiteiten doen we, die zijn ook vrij toegankelijk. Uiteindelijk proberen we natuurlijk dat ook vrij toegankelijk te houden. Want dat is onze doelstelling. Maar het betekent wel dat het steeds kostbaarder wordt. En gelukkig hebben we een hele grote groep mensen rondom ons heen die ook daar financieel ons in ondersteunen. En ook... ook met materiaal en dat soort zaken. Dus daar zijn we wel blij mee. Want anders dan is het niet meer om te doen.
0: En daarmee blijft het dus ook spannend of we volgend jaar weer een ballonfestival krijgen.
1: Ja, als dat soort partijen ermee stoppen, dan is het niet meer om te doen. Dan gaat niet. Tenminste, geen vrij toegankelijk. Dat gaat niet.
2: De Noorse meester van de Tropical House slaat de handen ineen met de Amerikaanse country- en volkszanger Max McNown. Deze collab brengt een nostalgische dosis melancholie. Het intense verlangen om terug te reizen in de tijd en opnieuw te voelen wat er ooit was. Die warme akoestische vocals gecombineerd met de heerlijke herkenbare cargo beat. Dit is Take Me Back.

0: gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud. Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Gepensioneerden bij fondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel kunnen volgend jaar mogelijk een bescheiden verhoging tegemoet zien. PFZW en BPF Bouw verwachten een plus van 0,6%. PMT gaat uit van 0,5%. Definitieve cijfers volgen op basis van de stand eind september. Voor het eerst in bijna 16 jaar tijd staan in de VS 3 executies op 1 dag gepland. Alabama, Oklahoma en Tennessee voeren vandaag een dodelijke injectie uit bij 3 mannen veroordeeld voor moord. Anthony Darrell Hines kreeg zijn doodstraf al in 1986 opgelegd, Jerry Williams pas in 2024. Voor de gisteravond actie in Gelderland en Drenthe. In Meppel verzamelden zich een groot aantal trekkers die een toertocht maakten langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractoren naar het gemeentehuis. Die actie is halverwege de avond afgeblazen. Xavi Hernandez is de eerste buitenlandse bondscoach van het Nederlands helftal in 48 jaar. De Oostenrijker Ernst Happel was in 78 de laatste die Oranje naar de tweede plek op het WK leidde. Eerder stonden 12 Engelsen, 2 Schotten en 4 Oostenrijkers, Roemeen en een Duitser voor de groep. Xavi is de eerste Spaanse bondscoach ooit. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
6: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
7: Ja.
8: Ja.
6: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
1: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: De jaarlijkse fietsvierdaagse gaat weer van start op dinsdag 25 augustus. 4 dagen lang fietsen deelnemers over uitgezette routes door het afwisselende landschap van het Land van Kuik. Er zijn verschillende afstanden beschikbaar en onderweg zijn diverse rustpunten ingericht. De start is dagelijks tussen 9 en 1 vanaf Gildehuis Krotels, Vianenstraat 2 in Beers. De 10e editie van de kunstmanifestatie Kunst van het Geloven wordt feestelijk geopend op vrijdag 28 augustus om 10:30 in de Sint-Petrusbasiliek in Zandbeek. Hedendaagse kunst is de komende weken te zien in meerdere kerken en kapellen in de regio.
1: Voel de zomer, hoor de zomer. Omroep Land van Kuik. Dichter bij de zomer dan je denkt.

0: Kiss.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Ballonfestival Graven vindt komend weekend plaats met bijzondere luchtballonnen, waaronder deelnemers uit Australië. Organisator Pascal Noor meldt dat de organisatie goed verloopt, ondanks stijgende kosten die de gratis toegang onder druk zetten. Het festival blijft echter streven naar gratis toegang en creatieve oplossingen om dit te waarborgen. Een fikse bermbrand langs de A73 bij Rijkenvoort heeft woensdagmiddag voor files richting Nijmegen gezorgd. Drie brandweerteams blusten het vuur dat ongeveer 200 vierkante meter besloeg en voorkwamen verdere schade. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Waterschap AMA's neemt maatregelen om water langer vast te houden in Oost-Brabant, waar de droogte steeds zichtbaarder wordt. Stuwen worden verhoogd en er worden 24 nieuwe stuwen aangelegd. Inspecties van dijken tonen verdroging en scheuren, maar er zijn geen grootschalige verzakkingen. Een onttrekkingsverbod is al ingesteld. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg, elders 25 tot 28 graden.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Komend weekend vindt wederom het Ballonfestival in Grave plaats. Toeschouwers kunnen daar gratis genieten van optredens en andere vormen van entertainment. Maar het belangrijkste zijn natuurlijk de luchtballonnen in allerlei verschillende vormen. Aan de lijn hebben we organisator Pascal Noor. Pascal, ben je er al helemaal klaar voor het Ballonfestival dit weekend? Of zit je nog vol in de regelstand?
1: Nou, helemaal klaar. We zijn druk aan het opbouwen nou en aan het indelen en aan het plannen verder. Maar het loopt wel allemaal heel erg voorspoedig.
0: Want wanneer begin je nou met het organiseren van zo'n festival?
1: Wij beginnen eigenlijk in november, het jaar daarvoor. En dan is het eigenlijk nog een klein beetje belaagd, weet je. Maar vanaf maart een beetje, dan gaat het weer volle bakken tegenaan. En de laatste 2-3 maanden, dan is het wel dagelijks dat we daarmee bezig zijn, ja.
0: Wat gaan we komend weekend zien qua bijzondere ballonnen?
1: Ah ja, dat is een verrassing.
0: Ja?
1: Dan moet je even komen kijken, hè. Dus daar hebben we er al veel gevraagd, maar we hebben inderdaad wel flinke verrassingen.
0: Waar komen die ballonnen eigenlijk vandaan?
1: Ja, eigenlijk overal vandaan. We hebben de meeste weliswaar uit Nederland en België, maar we hebben nou ook een ballonvader uit Australië die hier is. Dus ze komen van heinde en ver.
0: Hoe vind je dat soort mensen ieder jaar weer?
1: Kijk, het wereldje is nog wel klein, hè? En klinkt een beetje raar, maar als je Ballonfestival Graven zegt, dan kent ik wil niet zeggen dat iedereen in heel Nederland, maar ik denk wel binnen ballonvaren Nederland kent iedereen Ballonfestival Graven. Dus wat dat betreft hebben we veel meer aanbod van ballonvaders die graag willen komen, als dat wij kunnen gebruiken.
0: In hoeverre hou je nog een schuin oog op het weerbericht? Want wind zal een factor zijn, denk ik.
1: Ja, het weerbericht is natuurlijk, het weer is alles bepalend. Daar hebben wij rekening mee te houden. Dus we moeten inderdaad kijken, het mag niet te hard waaien, het mag niet regenen, het mag niet onweren, het mag niet stormen. Maar goed, de omstandigheden zijn best positief komend weekend. Dus ik heb er wel vertrouwen in.
0: Ik zag dat er noordenwind gaat zijn. Dus dat betekent dat men in Mil en Langeboom de ballonnen voorbij ziet trekken.
1: Ja, daar moet je wel voorzichtig mee zijn, want dan ga je valse hoop kweken. Het lijkt er inderdaad nu op dat het meer noordwest gaat worden, maar dat is geen garantie. Het zou zomaar kunnen zijn dat het meer rijken voor de haps is.
0: Vorig jaar vertelde je dat het financieel ingewikkeld blijft om het festival ieder jaar weer te organiseren. Is dat nog steeds het geval?
1: Ja, zoals het maar alles is, het wordt niet goedkoper. Hè? Het wordt, tenminste, ik heb het nog niet meegemaakt dat we een leverancier hebben die zegt van ik ben dit jaar 10% goedkoper geworden. Kijk, en wij zijn een vrij toegankelijk festival. Dus wij hebben gevraagd geen entree, maar aan alle activiteiten doen we. Die zijn ook vrij toegankelijk. Uiteindelijk proberen we natuurlijk dat ook vrij toegankelijk te houden, want dat is onze doelstelling. Maar het betekent wel dat het steeds kostbaarder wordt. En gelukkig hebben we een hele grote groep mensen rondom ons heen die ook daar financieel ons in ondersteunen. En ook met materiaal en dat soort zaken. Dus daar zijn we wel blij mee. Want anders dan is het niet meer om te doen.
0: En daarmee blijft het dus ook spannend of we volgend jaar weer een ballonfestival krijgen.
1: Ja, als dat soort partijen ermee stoppen, ja, dan is het niet meer om te doen. Dan gaat, dat gaat niet. Tenminste, geen vrij toegankelijk. Dat gaat niet.
2: Dichter bij de zomer dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
3: De voormalige One Direction ster Niall Horan bewijst dat hij solo alleen maar sterker wordt met een sound die je direct vrolijk maakt. Taste So Good gaat over dat magische en intense gevoel wanneer je voor het allereerst echt verliefd op iemand wordt en de vlinders in je buik rond.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is buiten werking gesteld om voorraden aan te vullen. De overheid hoopt het systeem vanavond te herstellen. Inwoners worden opgeroepen zuinig te zijn met water. Het eiland heeft geen natuurlijke zoetwaterbronnen en is daardoor kwetsbaar voor droogte. In 2009, 2013, 2015, 2016 en 2021 ontstonden eerder soortgelijke problemen. Een jury in Chicago heeft Boeing veroordeeld tot betalen van $29 miljoen aan de

0: bankwoordvoerder maakte deze uitspraak woensdag bekend. Het gaat omgerekend ongeveer om 25 miljoen euro aan schadevergoeding. Gepensioneerden bij fondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel kunnen volgend jaar mogelijk een bescheiden verhoging tegemoet zien. PFZW en BPF Bouw verwachten een plus van 0,6%. PMT gaat uit van 0,5%. Definitieve cijfers volgen op basis van de stand eind september. Voor het eerst in bijna 16 jaar tijd staan in de VS 3 executies op 1 dag gepland. Alabama, Oklahoma en Tennessee voeren vandaag een dodelijke injectie uit bij 3 mannen veroordeeld voor moord. Anthony Darrell Hines kreeg zijn doodstraf al in 1986 opgelegd. Jerry Williams pas in 2024. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
1: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda. Louis viert vakantie, een creatief zomerprogramma. Op woensdag 19 augustus vanaf 9 uur op het Leijerplein in Boxmeer. Kinderen en jongeren kunnen tijdens dit creatieve zomerprogramma aan de slag met verschillende kunsttechnieken. Een leuke activiteit voor jonge makers die in de laatste weken van de zomervakantie graag iets nieuws willen ontdekken. Aanmelden vooraf is verstandig omdat het aantal plaatsen beperkt is. Geniet van een filmavond in de open lucht op vrijdag 21 augustus vanaf 9 uur 's avonds in Filmhuis Boxmeer. De Franse film Anne van Vaar wordt gratis vertoond. Bezoekers reserveren wel vooraf een ticket en doen er goed aan een stoel of kleedje mee te nemen voor een ontspannen zomeravond onder de sterren.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Ballonfestival Graven vindt komend weekend plaats met bijzondere luchtballonnen, waaronder deelnemers uit Australië. Organisator Pascal Noor meldt dat de organisatie goed verloopt, ondanks stijgende kosten die de gratis toegang onder druk zetten. Het festival blijft echter streven naar gratis toegang en creatieve oplossingen om dit te waarborgen. Een fikse bermbrand langs de A73 bij Rijkenvoort heeft woensdagmiddag voor files richting Nijmegen gezorgd. Drie brandweerteams blusten het vuur dat ongeveer 200 vierkante meter besloeg en voorkwamen verdere schade. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Waterschap AMA's neemt maatregelen om water langer vast te houden in Oost-Brabant, waar de droogte steeds zichtbaarder wordt. Stuwen worden verhoogd en er worden 24 nieuwe stuwen aangelegd. Inspecties van dijken tonen verdroging en scheuren, maar er zijn geen grootschalige verzakkingen. Een onttrekkingsverbod is al ingesteld. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg, elders 25 tot 28 graden.
0: Dichterbij dan je denkt.
3: Madonna laat horen waarom de poptroon nog altijd aan haar toe behoort. Dit is de nieuwste single van een levende legende. Madonna met Love Sensation.

van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Odido, kanaal 2169.

zomer op Omroep Land van Kuik. Dit is de zomer. Dichter bij de zomer dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie is

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
6: Een 50-jarige Amersfoorter krijgt 120 uur taakstraf voor racistische, opruiende en bedreigende berichten in de Telegram-groep Het Kantelpunt. Hij plaatste 9 maanden lang dagelijks extreme teksten en riep op tot geweld tegen journalisten, politici en politieagenten. De verdachte stuurde excuusbrieven aan Henry Bontebal en Caroline van der Plas en ziet af van hoger beroep. Nog nooit gold er zoveel sproeiverboden in Nederland vanwege de droogte. Er zijn zo'n 50 tot 80 waarschuwingen, boetes en processen verbaal uitgedeeld voor overtredingen van particulieren tot bedrijven. De Unie van Waterschappen meldt meer overtredingen dan vorig jaar, met vooral waarschuwingen en tientallen boetes en processen verbalen tot gevolg. Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is buiten werking gesteld om voorraden aan te vullen. De overheid hoopt het systeem vanavond te herstellen. Inwoners worden opgeroepen zuinig te zijn met water. Het eiland heeft geen natuurlijke zoetwaterbronnen en is daardoor kwetsbaar voor droogte. In 2009, 2013, 2015, 2016 en 2021 ontstonden eerder soortgelijke problemen. Een jury in Chicago heeft Boeing veroordeeld tot betalen van $29 miljoen aan de nabestaanden van de slachtoffers van de Boeing 737 Max crash in 2019. Een rechtbankwoordvoerder maakte deze uitspraak woensdag bekend. Het gaat omgerekend ongeveer om €25 miljoen aan schadevergoeding. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
9: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
10: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda. Sportiviteit en gezelligheid komen samen tijdens de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus om 1 uur 's middags. Er zijn afstanden voor jong en oud, waardoor zowel recreatieve hardlopers als gezinnen kunnen meedoen. Langs het parcours is volop sfeer en publiek in het centrum van Mil. De jaarlijkse fietsvierdaagse gaat weer van start op dinsdag 25 augustus. 4 dagen lang fietsen deelnemers over uitgezette routes door het afwisselende landschap van het Land van Kuik. Er zijn verschillende afstanden beschikbaar en onderweg zijn diverse rustpunten ingericht. De start is dagelijks tussen 9 en 1 vanaf Gildenhuis Krotos, Vianenstraat 2 in Beers.
2: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM.
3: En voor het zuiden van het Land van Kuik,
2: 94.0 FM.

0: Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Ballonfestival Graven vindt komend weekend plaats met bijzondere luchtballonnen, waaronder deelnemers uit Australië. Organisator Pascal Noor meldt dat de organisatie goed verloopt, ondanks stijgende kosten die de gratis toegang onder druk zetten. Het festival blijft echter streven naar gratis toegang en creatieve oplossingen om dit te waarborgen. Waterschap AMA's neemt maatregelen om water langer vast te houden in Oost-Brabant, waar de droogte steeds zichtbaarder wordt. Stuwen worden verhoogd en er worden 24 nieuwe stuwen aangelegd. Inspecties van dijken tonen verdroging en scheuren, maar er zijn geen grootschalige verzakkingen. Een onttrekkingsverbod is al ingesteld. Een fikse bermbrand langs de A73 bij Rijkenvoort heeft woensdagmiddag voor files richting Nijmegen gezorgd. Drie brandweerteams blusten het vuur dat ongeveer 200 vierkante meter besloeg en voorkwamen verdere schade. De oorzaak van de brand is nog onbekend. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg, elders 25 tot 28 graden.

0: vindt wederom het Ballonfestival in Graven plaats. Toeschouwers kunnen daar gratis genieten van optredens en andere vormen van entertainment. Maar het belangrijkste zijn natuurlijk de luchtballonnen in allerlei verschillende vormen. Aan de lijn hebben we organisator Pascal Noor. Pascal, ben je er al helemaal klaar voor het Ballonfestival dit weekend? Of zit je nog vol in de regelstand?
1: Nou, helemaal klaar. We zijn druk aan het opbouwen nu en aan het indelen en aan het plannen verder. Maar het loopt wel allemaal heel erg voorspoedig.
0: Want wanneer begin je nou met het organiseren van zo'n festival?
1: Wij beginnen eigenlijk in november, het jaar daarvoor. En dan is het eigenlijk nog een klein beetje belaagd, weet je. Maar vanaf maart een beetje, dan gaat het weer volle bakken tegenaan. En de laatste 2-3 maanden, dan is het wel dagelijks dat we daarmee bezig zijn, ja.
0: Wat gaan we komend weekend zien qua bijzondere ballonnen?
1: Ah ja, dat is een verrassing.
0: Ja?
1: Dan moet je even komen kijken, hè. Dus daar hebben we er al veel gevraagd, maar we hebben inderdaad wel flinke verrassingen.
0: Waar komen die ballonnen eigenlijk vandaan?
1: Ja, eigenlijk overal vandaan. We hebben de meeste weliswaar uit Nederland en België, maar we hebben nou ook een ballonvader uit Australië die hier is. Dus ze komen van heinde en ver.
0: Hoe vind je dat soort mensen ieder jaar weer?
1: Kijk, het wereldje is nog wel klein, hè? En klinkt een beetje raar, maar als je Ballonfestival Graven zegt, dan kent ik wil niet zeggen dat iedereen in heel Nederland, maar ik denk wel binnen Ballonvaren Nederland kent iedereen Ballonfestival Graven. Dus wat dat betreft hebben we veel meer aanbod van ballonvaders die graag willen komen, als dat wij kunnen gebruiken.
0: In hoeverre hou je nog een schuin oog op het weerbericht? Want wind zal een factor zijn, denk ik.
1: Ja, het weerbericht is natuurlijk, het weer is alles bepalend. Daar hebben wij rekening mee te houden. Dus wij moeten inderdaad kijken, het mag niet te hard waaien, het mag niet regenen, het mag niet onweren, het mag niet stormen. Maar goed, de omstandigheden zijn best positief komend weekend. Dus ik heb er wel vertrouwen in.
0: Ik zag dat er noordenwind gaat zijn. Dus dat betekent dat men in Mil en Langeboom de ballonnen voorbij ziet trekken.
1: Ja, daar moet je wel voorzichtig mee zijn, want dan ga je valse hoop kweken. Het lijkt er inderdaad nu op dat het meer noordwest gaat worden, maar dat is geen garantie. Het zou zomaar kunnen zijn dat het meer rijken voor de haps is.
0: Vorig jaar vertelde je dat het financieel ingewikkeld blijft om het festival ieder jaar weer te organiseren. Is dat nog steeds het geval?
1: Ja, zoals het met alles is, het wordt niet goedkoper. Hè? Het wordt, tenminste, ik heb het nog niet meegemaakt dat we een leverancier hebben die zegt van ik ben dit jaar 10% goedkoper geworden. Kijk, wij zijn een vrij toegankelijk festival. Dus we hebben gevraagd geen entree, maar aan alle activiteiten doen we. Die zijn ook vrij toegankelijk. Uiteindelijk proberen we natuurlijk dat ook vrij toegankelijk te houden, want dat is onze doelstelling. Maar het betekent wel dat het steeds kostbaarder wordt. En gelukkig hebben we een hele grote groep mensen rondom ons heen die ook daar financieel ons in ondersteunen. En ook met materiaal en dat soort zaken. Dus daar zijn we wel blij mee. Want anders dan is het niet meer om te doen.
0: En daarmee blijft het dus ook spannend of we volgend jaar weer een ballonfestival krijgen.
1: Ja, als dat soort partijen ermee stoppen, ja, dan is het niet meer om te doen. Dan gaat niet. Tenminste, geen vrij toegankelijk. Dat gaat niet.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Zangeres Stella Lefty vangt op deze track Lean In Kiss Me exact dat ene magische, spannende moment vlak voordat twee mensen elkaar overgeven aan de liefde. Het gaat over het loslaten van alle twijfels, het opzoeken van de nabijheid en gewoon durven kiezen voor het gevoel.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Nederlandse huishoudens besteden steeds meer aan afhaal- en bezorgmaaltijden. Dat blijkt uit een analyse van de Nederlandse Bank. Het aandeel in de totale uitgaven verdubbelde in 10 jaar tijd van 1,6 naar ruim 3%. De coronapandemie versnelde deze trend waarschijnlijk. De stijging komt niet alleen door vaker bestellen, ook de prijzen stegen fors. Techbedrijf Meta blokkeerde in Australië meer dan 750.000 Instagram- en Facebook-accounts vanwege het verbod op social media voor tieners. Het gaat om accounts die vermoedelijk werden beheerd door kinderen jonger dan 16 jaar. Het merendeel werd al verwijderd voordat de wet in december inging. In totaal betreft het 462.000 Instagram- en 294.000 Facebook-accounts. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt 120 uur taakstraf voor racistische, opruiende en bedreigende berichten in de Telegram-groep Het Kantelpunt. Hij plaatste 9 maanden lang dagelijks extreme teksten en riep op tot geweld tegen journalisten, politici en politieagenten. De verdachte stuurde excuusbrieven aan Henry Bontebal en Caroline van der Plas en ziet af van hoger beroep. Nog nooit golden er zoveel sproeiverboden in Nederland vanwege de droogte. Er zijn zo'n 50 tot 80 waarschuwingen, boetes en processen verbaal uitgedeeld voor overtredingen van particulieren tot bedrijven. De Unie van Waterschappen meldt meer overtredingen dan vorig jaar, met vooral waarschuwingen en tientallen boetes en processen verbalen tot gevolg. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen.

0: levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
1: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Davritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
7: Old, so baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

0: Joep-Land van Kuik.
1: Agenda. Het jaarlijkse dorpsfeest Sandbeek begint met een feestelijk programma vol muziek, sport en activiteiten voor alle leeftijden. Gedurende het hele weekend bruist Sandbeek van de gezelligheid met optredens en evenementen. Het dorpsfeest start vrijdag 28 augustus om 6 uur 's avonds in het centrum van Sandbeek. Het bijzondere cultureel festival Scheid aan de Grens brengt muziek, theater, kunst en straattheater samen op een sfeervolle buitenlocatie. Een verrassende dag voor bezoekers van alle leeftijden met een breed cultureel programma. Dat alles in het Openluchttheater in Overloon, Stevensbeekseweg. Op zaterdag 29 augustus vanaf 1 uur 's middags.
2: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store.
3: Omroep Land van Kuik.
2: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen. Ballonfestival Graven vindt komend weekend plaats met bijzondere luchtballonnen, waaronder deelnemers uit Australië. Organisator Pascal Noor meldt dat de organisatie goed verloopt, ondanks stijgende kosten die de gratis toegang onder druk zetten. Het festival blijft echter streven naar gratis toegang en creatieve oplossingen om dit te waarborgen. Een fikse bermbrand langs de A73 bij Rijkenvoort heeft woensdagmiddag voor files richting Nijmegen gezorgd. Drie brandweerteams blusten het vuur dat ongeveer 200 vierkante meter besloeg en voorkwamen verdere schade. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Waterschap AMA's neemt maatregelen om water langer vast te houden in Oost-Brabant, waar de droogte steeds zichtbaarder wordt. Stuwen worden verhoogd en er worden 24 nieuwe stuwen aangelegd. Inspecties van dijken tonen verdroging en scheuren, maar er zijn geen grootschalige verzakkingen. Een onttrekkingsverbod is al ingesteld. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg, elders 25 tot 28 graden.
0: Dichterbij dan je denkt. En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
4: Choosing Texas is de nieuwe pop country single van Ella Langley. De song vertelt het verhaal van een vrouw wiens lover haar verlaat voor een andere vrouw en eigenlijk voor Texas zelf. Just when

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC ontdekten dat bloeddrukmedicijnen Guanabens de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. In het onderzoek kregen 33 kinderen 4 jaar lang dit middel. Zij stabiliseerden en kwamen minder snel in een rolstoel terecht, terwijl in de vergelijkingsgroep van 66 kinderen 5 patiënten overleden. De USS Abraham Lincoln, een Amerikaans vliegdekschip met zo'n 5000 bemanningsleden, vaart al 9 maanden onafgebroken op zee zonder thuiskomst in zicht. Dat meldt het AD. Dit leidt tot ernstige mentale problemen. Sommige matrozen proberen overboord te springen. Familieleden van de bemanning slaan nu alarm over deze situatie. Nederlandse huishoudens besteden steeds meer aan afhaal- en bezorgmaaltijden. Dat blijkt uit een analyse van de Nederlandse Bank. Het aandeel in de totale uitgaven verdubbelde in 10 jaar tijd van 1,6 naar ruim 3%. De coronapandemie versnelde deze trend waarschijnlijk. De stijging komt niet alleen door vaker bestellen, ook de prijzen stegen fors. Techbedrijf Meta blokkeerde in Australië meer dan 750.000 Instagram- en Facebook-accounts vanwege het verbod op social media voor tieners. Het gaat om accounts die vermoedelijk werden beheerd door kinderen jonger dan 16 jaar. Het merendeel werd al verwijderd voordat de wet in december inging. In totaal betreft het 462.000 Instagram en 294.000 Facebook-accounts. En dan nog even het weer. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar tropische waarden van 32 tot lokaal 35 graden in het zuidoosten. En dit leidt tot een recordaantal van 8 zeer hete dagen dit jaar. Enkel op de Waddeneilanden en westelijke stranden koelt het in de middag iets af. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijdt met een T.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Geniet van een filmavond in de open lucht op vrijdag 21 augustus vanaf 9 uur 's avonds in Filmhuis Boxmeer. De Franse film Anne van Faar wordt gratis vertoond. Bezoekers reserveren wel vooraf een ticket en doen er goed aan een stoel of kleedje mee te nemen voor een ontspannen zomeravond onder de sterren. Een wandeling rondje Tongelaar, de biologische landbouw, op zondag 23 augustus vanaf 10 uur 's ochtends bij landgoed Tongelaar op de Tongelaar 12 in Mil. Tijdens deze begeleide wandeling ontdekken deelnemers hoe op landgoed Tongelaar biologisch wordt geboerd. Onderweg vertellen gidsen over natuur, landschap en duurzame landbouw. Een mooie activiteit voor wandelaars en natuurliefhebbers.
1: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen. Ballonfestival Graven vindt komend weekend plaats met bijzondere luchtballonnen, waaronder deelnemers uit Australië. Organisator Pascal Noor meldt dat de organisatie goed verloopt, ondanks stijgende kosten die de gratis toegang onder druk zetten. Het festival blijft echter streven naar gratis toegang en creatieve oplossingen om dit te waarborgen. Een fikse bermbrand langs de A73 bij Rijkenvoort heeft woensdagmiddag voor files richting Nijmegen gezorgd. Drie brandweerteams blusten het vuur dat ongeveer 200 vierkante meter besloeg en voorkwamen verdere schade. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Waterschap AMA's neemt maatregelen om water langer vast te houden in Oost-Brabant, waar de droogte steeds zichtbaarder wordt. Stuwen worden verhoogd en er worden 24 nieuwe stuwen aangelegd. Inspecties van dijken tonen verdroging en scheuren, maar er zijn geen grootschalige verzakkingen. Een onttrekkingsverbod is al ingesteld. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag stijgt de temperatuur naar tropische waarde van 32 tot lokaal 35 graden in het zuidoosten. En dit leidt tot een recordaantal van 8 zeer hete dagen dit jaar. Enkel op de Waddeneilanden en westelijke stranden koelt het in de middag iets af.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koel.

0: gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud. Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC ontdekten dat bloeddrukmedicijn Kuana Benz de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. In het onderzoek kregen 33 kinderen 4 jaar lang dit middel. De ziekte kwam bij deze kinderen tot rust en ze kwamen minder snel in een rolstoel terecht. Terwijl in de vergelijkingsgroep van 66 kinderen 5 patiënten overleden. Bij een huis in de Groningse wijk De Weijert is vanochtend rond 8 uur een explosie geweest. Ook is er op het pand geschoten, dat meldt de politie. Niemand raakte gewond. Afgelopen maandag is iets verderop explosief materiaal in de bosjes gevonden. De Amerikaanse ambassadeur in Israël heeft zich uitgesproken tegen een blokkade van Palestijnse woningen door kolonisten op de westelijke Jordaan-oever. Een van deze mensen is een Amerikaanse staatsburger. Bewoners zeggen dat ze door de omsingeling zijn afgesneden van onder andere voedsel. Sportkoepel NOC-NSF heeft een actuele kaart gemaakt waarop veldsportverenigingen kunnen zien wat nog de mogelijkheden zijn om velden te besproeien. Sportclubs in het hele land hebben last van de extreme droogte. In veel gevallen geldt een sproeiverbod, soms ook in combinatie met een speelverbod om ernstige schade te voorkomen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond... of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
5: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
5: Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Een wandeling rondje Tongelaar, de biologische landbouw, op zondag 23 augustus vanaf 10 uur 's ochtends bij landgoed Tongelaar op de Tongelaar 12 in Mil. Tijdens deze begeleide wandeling ontdekken deelnemers hoe op landgoed Tongelaar biologisch wordt geboerd. Onderweg vertellen gidsen over natuur, landschap en duurzame landbouw. Een mooie activiteit voor wandelaars en natuurliefhebbers. Sportiviteit en gezelligheid komen samen tijdens de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus om 1 uur 's middags. Er zijn afstanden voor jong en oud, waardoor zowel recreatieve hardlopers als gezinnen kunnen meedoen. Langs het parcours is volop sfeer en publiek in het centrum van Mil.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De gemiddelde afstand tot de basisschool in Land van Kuik bedraagt 800 meter, wat relatief gunstig lijkt. Echter, in dorpen zoals Landhorst en Linde is deze afstand respectievelijk 3,9 en 3,5 kilometer. Dit benadrukt de ongelijkheid in toegang tot onderwijs binnen de gemeente, wat vragen oproept over de toekomst van het scholenaanbod. In het centrum van Kuik is donderdagochtend een gaslek ontstaan op de Grote Straat tijdens graafwerkzaamheden voor een café. De brandweer heeft de weg afgesloten voor verkeer, terwijl netbeheerder Enexis ter plaatse is om het lek te dichten. De horecagelegenheid heeft problemen met de riolering. Ballonfestival Graven vindt komend weekend plaats met bijzondere luchtballonnen, waaronder deelnemers uit Australië. Organisator Pascal Noor meldt dat de organisatie goed verloopt, ondanks stijgende kosten die de gratis toegang onder druk zetten. Het festival blijft echter streven naar gratis toegang en creatieve oplossingen om dit te waarborgen.
2: En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in het zuiden van het land. Op de beginnende A59 Den Bosch richting Zonzeel. Tussen knooppunt Empel en Vlijmen staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En de A76 Aken richting Geleen. Voor Geleen zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Is de rechterrijstrook dicht, de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: vindt wederom het Ballonfestival in Grave plaats. Toeschouwers kunnen daar gratis genieten van optredens en andere vormen van entertainment. Maar het belangrijkste zijn natuurlijk de luchtballonnen in allerlei verschillende vormen. Aan de lijn hebben we organisator Pascal Noor. Pascal, ben je er al helemaal klaar voor het Ballonfestival dit weekend? Of zit je nog vol in de regelstand?
1: Nou, helemaal klaar. We zijn druk aan het opbouwen nou en aan het indelen en aan het plannen verder. Maar het loopt wel allemaal heel erg voorspoedig.
0: Want wanneer begin je nou met het organiseren van zo'n festival?
1: Wij beginnen eigenlijk in november, het jaar daarvoor. En dan is het eigenlijk nog een klein beetje belaagd, weet je. Maar vanaf maart een beetje, dan gaat het weer volle bakken tegenaan. En de laatste 2-3 maanden, dan is het wel dagelijks dat we daarmee bezig zijn, ja.
0: Wat gaan we komend weekend zien qua bijzondere ballonnen?
1: Ah ja, dat is een verrassing.
0: Ja?
1: Dan moeten we even komen kijken, hè. Dus daar hebben we er al veel gevraagd, maar we hebben inderdaad wel flinke verrassingen.
0: Waar komen die ballonnen eigenlijk vandaan?
1: Ja, eigenlijk overal vandaan. We hebben de meeste weliswaar uit Nederland en België, maar we hebben ook een ballonvader uit Australië die hier is. Dus ze komen van heinde en ver.
0: Hoe vind je dat soort mensen ieder jaar weer?
1: Kijk, het wereldje is nog wel klein, hè? En klinkt een beetje raar, maar als je Ballonfestival Grave zegt, dan kent ik wil niet zeggen dat iedereen in heel Nederland, maar ik denk wel binnen ballonvaren Nederland kent iedereen Ballonfestival Grave. Dus wat dat betreft hebben we veel meer aanbod van ballonvaders die graag willen komen, als dat wij kunnen gebruiken.
0: In hoeverre hou je nog een schuin oog op het weerbericht? Want wind zal een factor zijn, denk ik.
1: Ja, het weerbericht is natuurlijk, het weer is alles bepalend. Daar hebben wij rekening mee te houden. Dus we moeten inderdaad kijken, het mag niet te hard waaien, het mag niet regenen, het mag niet onweren, het mag niet stormen. Maar goed, de omstandigheden zijn best positief komend weekend. Dus ik heb er wel vertrouwen in.
0: Ik zag dat er noordenwind gaat zijn. Dus dat betekent dat men in Mil en Langeboom de ballonnen voorbij ziet trekken.
1: Ja, daar moet je wel voorzichtig mee zijn, want dan ga je valse hoop kweken. Het lijkt er inderdaad nu op dat het meer noordwest gaat worden, maar dat is geen garantie. Het zou zomaar kunnen zijn dat het meer rijken voor de haps is.
0: Vorig jaar vertelde je dat het financieel ingewikkeld blijft om het festival ieder jaar weer te organiseren. Is dat nog steeds het geval?
1: Ja, zoals het met alles is, het wordt niet goedkoper. Hè? Het wordt, tenminste, ik heb het nog niet meegemaakt dat we een leverancier hebben die zegt van ik ben dit jaar 10% goedkoper geworden. Kijk, wij zijn een vrij toegankelijk festival. Dus we hebben gewoon geen entree. Maar aan alle activiteiten doen we. Die zijn ook vrij toegankelijk. Uiteindelijk proberen we natuurlijk dat ook vrij toegankelijk te houden. Want dat is onze doelstelling. Maar het betekent wel dat het steeds kostbaarder wordt. En gelukkig hebben we een hele grote groep mensen rondom ons heen. Die ook daar financieel ons in ondersteunen. En ook. Ook met materiaal en dat soort zaken. Dus daar zijn we wel blij mee. Want anders dan is het niet meer om te doen.
0: En daarmee blijft het dus ook spannend of we volgend jaar weer een ballonfestival krijgen.
1: Ja, als dat soort partijen ermee stoppen, ja, dan is het niet meer om te doen. Dan gaat niet. Tenminste, geen vrij toegankelijk. Dat gaat niet.

0: classics en hits. Dichterbij dan je denkt.
1: De Belgische hitmachine Lost Frequencies brengt ons precies de energie die we nodig hebben met zijn allernieuwste single Live It All. Een heerlijke melodieuze plaat die je herinnert aan wat echt belangrijk is. Volop genieten van elk moment.
0: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

Omroepland van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroepland van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials. Jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Een stroomstoring in het Botlekgebied heeft de raffinaderij van ExxonMobil bij Rotterdam stilgelegd. De fabriek fakkelt vrijkomende gassen af, wat zorgt voor hoge vlammen en zwarte rookwolken richting Vlaardingen en Maassluis. Netbeheerder Stedin meldt dat 8 aansluitingen getroffen zijn. Op de Maasvlakte brak brand uit in een transformatorhuis. Afgelopen zondagavond liep een jongere in een Amsterdams Albert Heijn-filiaal rond met een shirt met de tekst Oktober 7. Dat veroorzaakte grote verontwaardiging. De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding noemde het een expliciete verheerlijking van terreur. Joodse instanties pleiten ervoor om dergelijk gedrag strafbaar te stellen. Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC ontdekten dat bloeddrukmedicijn Kuana Benz de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. In het onderzoek kregen 33 kinderen 4 jaar lang dit middel. De ziekte kwam bij deze kinderen tot rust en ze kwamen minder snel in een rolstoel terecht. Terwijl in de vergelijkingsgroep van 66 kinderen 5 patiënten overleden. Bij een huis in de Groningse wijk De Weijert is vanochtend rond 8 uur een explosie geweest. Ook is er op het pand geschoten, dat meldt de politie. Niemand raakte gewond. Afgelopen maandag is iets verderop explosief materiaal in de bosjes gevonden. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
8: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend

0: meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: De jaarlijkse fietsvierdaagse gaat weer van start op dinsdag 25 augustus. 4 dagen lang fietsen deelnemers over uitgezette routes door het afwisselende landschap van het Land van Kuik. Er zijn verschillende afstanden beschikbaar en onderweg zijn diverse rustpunten ingericht. De start is dagelijks tussen 9 en 1 vanaf Gildenhuis Krotos, Vianenstraat 2 in Beers. De 10e editie van de kunstmanifestatie Kunst van het Geloven wordt feestelijk geopend op vrijdag 28 augustus om 10:30 in de Sint-Petrusbasiliek in Zandbeek. Hedendaagse kunst is de komende weken te zien in meerdere kerken en kapellen in de regio.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De gemiddelde afstand tot de basisschool in Land van Kuik bedraagt 800 meter, wat relatief gunstig lijkt. Echter, in dorpen zoals Landhorst en Linden is deze afstand respectievelijk 3,9 en 3,5 kilometer. Dit benadrukt de ongelijkheid in toegang tot onderwijs binnen de gemeente, wat vragen oproept over de toekomst van het scholenaanbod. In het centrum van Kuik is donderdagochtend een gaslek ontstaan op de Grote Straat tijdens graafwerkzaamheden voor een café. De brandweer heeft de weg afgesloten voor verkeer, terwijl netbeheerder Enexis ter plaatse is om het lek te dichten. De horecagelegenheid heeft problemen met de riolering. Ballonfestival Graven vindt komend weekend plaats met bijzondere luchtballonnen, waaronder deelnemers uit Australië. Organisator Pascal Noor meldt dat de organisatie goed verloopt, ondanks stijgende kosten die de gratis toegang onder druk zetten. Het festival blijft echter streven naar gratis toegang en creatieve oplossingen om dit te waarborgen.
2: En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Leenderheide en Batendorp is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Dat 7 kilometer file met ruim een half uur vertraging. En de A76 valt op geleden richting Aken. Bij de grenscontrole staat 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.
6: Dichterbij dan je denkt.
7: Nieuwe muziek van Gracie Abrams. En zoals ze vandaag gewend zijn, duikt ze weer diep de emoties in. De track Good Reason gaat over het zoeken naar een geldige reden om een relatie echt los te laten, terwijl je verstand en je gevoel compleet met elkaar in strijd zijn. Eerlijk, breekbaar en met die herkenbare, meeslepende sound.
5: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
2: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een incident op de Moezelweg in Rotterdam Europoort is iets na 12 uur zeker 1 dode gevallen en zijn er mogelijk meerdere gewonden. Regionale media hebben het over een explosie, maar de politie wil dat nog niet bevestigen. Een stroomstoring in het Botlekgebied heeft de raffinaderij van ExxonMobil bij Rotterdam stilgelegd. De fabriek fakkelt vrijkomende gassen af, wat zorgt voor hoge vlammen en zwarte rookwolken richting Vlaardingen en Maassluis. Netbeheerder Stedin meldt dat 8 aansluitingen getroffen zijn. Op de Maasvlakte brak brand uit in een transformatorhuis. Afgelopen zondagavond liep een jongere in een Amsterdams Albert Heijn filiaal rond met een shirt met de tekst Oktober 7. Dat veroorzaakte grote verontwaardiging. De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding noemde het een expliciete verheerlijking van terreur. Joodse instanties pleiten ervoor om dergelijk gedrag strafbaar te stellen. Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC ontdekten dat bloeddrukmedicijn Guanabens de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. In het onderzoek kregen 33 kinderen 4 jaar lang dit middel. De ziekte kwam bij deze kinderen tot rust en ze kwamen minder snel in een rolstoel terecht. Terwijl in de vergelijkingsgroep van 66 kinderen 5 patiënten overleden. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Knoopend Leenderheide en Batendorp 6 kilometer met een kwartier op onthoud. Er gebeurde daar vanmiddag een ongeluk, maar de weg is zojuist vrijgegeven. En de A59, Den Bosch richting Knoopend Zonzeel, voor Hooipolder nog 4 kilometer met 10 minuten op onthoud. En de A76, Geleen-Aken, daar bij de grens, 3 kilometer file en 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Eerst kopen of eerst verkopen. Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
1: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3196.
1: Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Louis viert vakantie, een creatief zomerprogramma. Op woensdag 19 augustus vanaf 9 uur op het Leijerplein in Boxmeer. Kinderen en jongeren kunnen tijdens dit creatieve zomerprogramma aan de slag met verschillende kunsttechnieken. Een leuke activiteit voor jonge makers die in de laatste weken van de zomervakantie graag iets nieuws willen ontdekken. Aanmelden vooraf is verstandig omdat het aantal plaatsen beperkt is. Geniet van een filmavond in de open lucht op vrijdag 21 augustus vanaf 9 uur 's avonds in Filmhuis Boxmeer. De Franse film Anne Fanfare wordt gratis vertoond. Bezoekers reserveren wel vooraf een ticket en doen er goed aan een stoel of kleedje mee te nemen voor een ontspannen zomeravond onder de sterren.
1: Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De gemiddelde afstand tot de basisschool in Land van Kuik bedraagt 800 meter, wat relatief gunstig lijkt. Echter, in dorpen zoals Landhorst en Linde is deze afstand respectievelijk 3,9 en 3,5 kilometer. Dit benadrukt de ongelijkheid in toegang tot onderwijs binnen de gemeente, wat vragen oproept over de toekomst van het scholenaanbod. In het centrum van Kuik is donderdagochtend een gaslek ontstaan op de Grote Straat tijdens graafwerkzaamheden voor een café. De brandweer heeft de weg afgesloten voor verkeer, terwijl netbeheerder Enexis ter plaatse is om het lek te dichten. De horecagelegenheid heeft problemen met de riolering. Ballonfestival Graven vindt komend weekend plaats met bijzondere luchtballonnen, waaronder deelnemers uit Australië. Organisator Pascal Noor meldt dat de organisatie goed verloopt, ondanks stijgende kosten die de gratis toegang onder druk zetten. Het festival blijft echter streven naar gratis toegang en creatieve oplossingen om dit te waarborgen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vertraging op de A17, Dordrecht richting Roosendaal. Voor Roosendaal-West staat 4 kilometer file met een kwartier op onthoud. De A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder een kwartier vertraging. De A73, Maasbracht richting Nijmegen. Voor Horst 4 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En tot slot de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Voor Nijmegen-Dukenburg doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
5: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
4: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

儿子。

missen? Check voor het laatste nieuws onze website. OmroepLVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag.
1: In een stuk bos ten westen van Hardenberg heeft in lunchtijd een zeer grote natuurbrand gewoed. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte met meerdere korpsen uit om de brand te bestrijden. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden is gevraagd ramen en deuren dicht te houden. Die rookontwikkeling is rond 1:30 afgenomen. In 2 weken tijd zijn ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten onderschept. Combi-team Smoke, een samenwerkingsverband van onder andere de douane en de Fiat, ontdekte ook 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak. Als de producten op de markt waren gekomen, had de overheid volgens de douane 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen. Bij een incident op de Moezelweg in Rotterdam Europoort is iets na 12 uur zeker 1 dode gevallen en zijn er mogelijk meerdere gewonden. Regionale media hebben het over een explosie, maar de politie wil dat nog niet bevestigen. Een stroomstoring in het Botlekgebied heeft de raffinaderij van ExxonMobil bij Rotterdam stilgelegd. De fabriek fakkelt vrijkomende gassen af, wat zorgt voor hoge vlammen en zwarte rookwolken richting Vlaardingen en Maassluis. Netbeheerder Stedin meldt dat 8 aansluitingen getroffen zijn. Op de Maasvlakte brak brand uit in een transformatorhuis. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder staat 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dabritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja.
7: Ja.
5: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda. Sportiviteit en gezelligheid komen samen tijdens de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus om 1 uur 's middags. Er zijn afstanden voor jong en oud, waardoor zowel recreatieve hardlopers als gezinnen kunnen meedoen. Langs het parcours is volop sfeer en publiek in het centrum van Mil. De jaarlijkse fietsvierdaagse gaat weer van start op dinsdag 25 augustus. 4 dagen lang fietsen deelnemers over uitgezette routes door het afwisselende landschap van het Land van Kuik. Er zijn verschillende afstanden beschikbaar en onderweg zijn diverse rustpunten ingericht. De start is dagelijks tussen 9 en 1 vanaf Gildenhuis Krotos, Vianenstraat 2 in Beers.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Tijdens het ballonfestival Graven gaan vrijdagavond geen luchtballonnen de lucht in vanwege de extreem hoge temperaturen. Het festival zelf begint om 18 uur met eten, drinken en kermisattracties. DJ Joost treedt om 20 uur op, gevolgd door de band Press om 20:30. Het festival duurt tot en met zaterdag. De gemiddelde afstand tot de basisschool in Land van Kuik bedraagt 800 meter, wat relatief gunstig lijkt. Echter, in dorpen zoals Landhorst en Linden is deze afstand respectievelijk 3,9 en 3,5 kilometer. Dit benadrukt de ongelijkheid in toegang tot onderwijs binnen de gemeente, wat vragen oproept over de toekomst van het scholenaanbod. In het centrum van Kuik is donderdagochtend een gaslek ontstaan op de Grote Straat tijdens graafwerkzaamheden voor een café. De brandweer heeft de weg afgesloten voor verkeer, terwijl netbeheerder Enexis ter plaatse is om het lek te dichten. De horecagelegenheid heeft problemen met de riolering. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A2 richting Eindhoven. Tussen Maarhezen en de afrit Valkenswaard staat een kapotte auto. Daardoor is de rechterrijstrook dicht en heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: weekend vindt wederom het Ballonfestival in Grave plaats. Toeschouwers kunnen daar gratis genieten van optredens en andere vormen van entertainment. Maar het belangrijkste zijn natuurlijk de luchtballonnen in allerlei verschillende vormen. Aan de lijn hebben we organisator Pascal Noor. Pascal, ben je er al helemaal klaar voor het Ballonfestival dit weekend? Of zit je nog vol in de regelstand?
1: Nou, helemaal klaar. We zijn druk aan het opbouwen nou en aan het indelen en aan het plannen verder. Maar het loopt wel allemaal heel erg voorspoedig.
0: Want wanneer begin je nou met het organiseren van zo'n festival?
1: Wij beginnen eigenlijk in november, het jaar daarvoor. En dan is het eigenlijk nog een klein beetje belaagd pitje. Maar vanaf maart een beetje, dan gaat het weer volle bakken tegenaan. En de laatste 2-3 maanden, dan is het wel dagelijks dat we daarmee bezig zijn, ja.
0: Wat gaan we komend weekend zien qua bijzondere ballonnen?
1: Ah ja, dat is een verrassing.
0: Ja?
1: Dan moet je even komen kijken, hè. Dus daar hebben we er al veel gevraagd, maar we hebben inderdaad wel flinke verrassingen.
0: Waar komen die ballonnen eigenlijk vandaan?
1: Ja, eigenlijk overal vandaan. We hebben de meeste weliswaar uit Nederland en België, maar we hebben ook een ballonvader uit Australië die hier is. Dus ze komen van heinde en ver.
0: Hoe vind je dat soort mensen ieder jaar weer?
1: Kijk, het wereldje is nog wel klein, hè? En klinkt een beetje raar, maar als je Ballonfestival Graven zegt, dan kent, ik wil niet zeggen dat iedereen in heel Nederland, maar ik denk wel, binnen ballonvaren Nederland kent iedereen Ballonfestival Graven. Dus wat dat betreft hebben we veel meer aanbod van ballonvaders die graag willen komen, als dat wij kunnen gebruiken.
0: In hoeverre hou je nog een schuin oog op het weerbericht? Want wind zal een factor zijn, denk ik.
1: Ja, het weerbericht is natuurlijk, het weer is alles bepalend. Daar hebben wij rekening mee te houden. Dus we moeten inderdaad kijken, het mag niet te hard waaien, het mag niet regenen, het mag niet onweren, het mag niet stormen. Maar goed, de omstandigheden zijn best positief komend weekend. Dus ik heb er wel vertrouwen in.
0: Ik zag dat er een noordenwind gaat zijn. Dus dat betekent dat men in Mil en Langeboom de ballonnen voorbij ziet trekken.
1: Ja, daar moet je wel voorzichtig mee zijn, want dan ga je valse hoop kweken. Het lijkt er inderdaad nu op dat het meer noordwest gaat worden, maar dat is geen garantie. Het zou zomaar kunnen zijn dat het meer rijken voor de haps is.
0: Vorig jaar vertelde je dat het financieel ingewikkeld blijft om het festival ieder jaar weer te organiseren. Is dat nog steeds het geval?
1: Ja, zoals het met alles is, het wordt niet goedkoper. Hè? Het wordt, tenminste, ik heb het nog niet meegemaakt dat we een leverancier hebben die zegt van ik ben dit jaar 10% goedkoper geworden. Kijk, wij zijn een vrij toegankelijk festival. Dus we hebben gevraagd geen entree, maar aan alle activiteiten doen we, die zijn ook vrij toegankelijk. Uiteindelijk proberen we natuurlijk dat ook vrij toegankelijk te houden, want dat is onze doelstelling. Maar het betekent wel dat het steeds kostbaarder wordt. En gelukkig hebben we een hele grote groep mensen rondom ons heen die ook daar financieel ons in ondersteunen. En ook met materiaal en dat soort zaken. Dus daar zijn we wel blij mee. Want anders dan is het niet meer om te doen.
0: En daarmee blijft het dus ook spannend of we volgend jaar weer een ballonfestival krijgen.
1: Ja, als dat soort partijen ermee stoppen, ja, dan is het niet meer om te doen. Maar dat gaat niet. Tenminste, geen vrij toegankelijk. Dat gaat niet.
2: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM. En voor het zuiden van het Land van Kuik, 94.0 FM.
3: Nieuwe muziek van eigen bodem die je meteen op het puntje van je stoel zet. Ron Day is terug met een krachtige herkenbare track over dat moment waarop het leven of de liefde je zo intens overvalt dat je alleen nog maar Oh My God kunt roepen. Een storm van emoties, meeslepende indie popsound en de ijzersterke stem van Rihanna. She's got-

0: gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud. Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Vanaf komende zaterdag zijn bedrijven in kritieke sectoren verplicht te voldoen aan nieuwe Europese cyberbeveiligingswetgeving. De wet moet ernstige scenario's voorkomen, zoals aanvallen op ziekenhuizen, het uitschakelen van hulpdiensten of het aantasten van drinkwater. Ook leveranciers van deze bedrijven moeten aan strenge regels voldoen. De rechtbank in Rotterdam heeft de 24-jarige Tyrone uit Den Haag veroordeeld tot een celstraf van 9 jaar voor het opzettelijk doodrijden van de 18-jarige Nabil in Maassluis. Dat gebeurde in de nacht van 2 maart vorig jaar. H. reed 2 keer over het slachtoffer heen na een vechtpartij met zijn vrienden. In een stuk bos ten westen van Hardenberg heeft in lunchtijd een zeer grote natuurbrand gewoed. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte met meerdere korpsen uit om de brand te bestrijden. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden is gevraagd ramen en deuren dicht te houden. Die rookontwikkeling is rond 1:30 afgenomen. In 2 weken tijd zijn ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten onderschept. Combi-team Smoke, een samenwerkingsverband van onder andere de douane en de Fiat, ontdekte ook 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak. Als de producten op de markt waren gekomen, had de overheid volgens de douane 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in het zuiden van het land op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Weert Noord en de afrit Valkenswaard staat een kapotte auto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep
3: Land van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

0: VC. Je hoorde dus Robert Palmer en UB40 en I'll Be Your Baby Tonight. Het is donderdag 13 juli. Nee, het is niet waar. Augustus alweer. 2026. Daags na de eclips. Daags na de zonsverduistering. Heb je hem gezien gisteravond? En belangrijker is nog, kan je het daarna ook nog zien? Want ja, er waren toch nog wel wat mensen die toch in een redelijke paniek nog eventjes met het oogziekenhuis in Rotterdam hadden moeten bellen omdat ze toch wat klachten hadden en vermoedelijk toch wat te serieus in de zon hadden gekeken. Ja, er werd natuurlijk wel voor gewaarschuwd, maar ja, mensen zijn altijd eigenwijs. Alleen, dat is niet altijd goed. Dus ja, ik hoop dat het allemaal goed komt als je daar problemen mee hebt in ieder geval. Nou, wat gaan we doen de komende 2 uur? We hebben veel goede muziek, veel zomerse muziek, kan ik je wel zeggen. Zomerse klanken op je radio, hè. Dat gaan we hier doen bij Omroep Land van Kuik. Nu kan het nog, het is weer dik boven de 30 graden, dus we genieten er nog maar even van, hè. Vanavond lekker barbecue misschien wel, zou leuk zijn, hè. Verder kijken we naar het verkeer. We kijken nog naar het streeknieuws uiteraard en naar de agenda van het Land van Kuik. Want behalve het Ballonfestival in Graaf is er nog veel meer te doen in het Land van Kuik en in de directe omgeving, dus dat hoor je zo meteen ook nog. Verder kijken we eventjes wat er op de beurs allemaal is gebeurd vandaag, of op dit moment nog gaande is. En voor de rest, veel goede muziek en een beetje verkeer. Het zal wel meevallen nog. Het is in grote delen van het land nog vakantie. Dus laten we gauw beginnen. Lekker muziekje erbij hier op je radio. Welkom in afslag LVC.
1: Jan Beben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is afslag LVC.

Tina Turner op je radio. En daarvoor heb je geluisterd naar Zio Peter, Annalie Gordon en Watt en Jack. Met Rise Up, een lekker dansbaar plaatje om mee te beginnen. Lekker vrolijk met Annalie Gordon, ook deze veelzijdige vriendin van de show, kan je ook wel zeggen. Zometeen gaan we naar de agenda van het Land van Kuik. En we gaan ook nog eventjes kijken, gaan we even kijken wat er allemaal is gebeurd. Want mensen gingen massaal de deur uit om te kijken natuurlijk naar de zonsverduistering. Maar eerst is hier Joe.

0: werd geboren in Sheffield in Engeland. Deze Joe Cocker, je zou dus kunnen zeggen dat het de Engelse Zucchero is eigenlijk. Hè? Joe Cocker, zojuist op de radio en Summer in the City, wat een lekkere plaat. Zometeen gaan we verder met mooie muziek, waaronder Albano en Romina Power. Nog wat Italianen draaien voor. Maar eerst gaan we even kijken in de agenda van het Land van Kuik.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
2: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
3: Geniet van een filmavond in de open lucht op vrijdag 21 augustus vanaf 9 uur 's avonds in Filmhuis Boxmeer. De Franse film Anne van Vaar wordt gratis vertoond. Bezoekers reserveren wel vooraf een ticket en doen er goed aan een stoel of kleedje mee te nemen voor een ontspannen zomeravond onder de sterren. Een wandeling rondje Tongelaar, de biologische landbouw, op zondag 23 augustus vanaf 10 uur 's ochtends bij landgoed Tongelaar op de Tongelaar 12 in Mil. Tijdens deze begeleide wandeling ontdekken deelnemers hoe op landgoed Tongelaar biologisch wordt geboerd. Onderweg vertellen gidsen over natuur, landschap en duurzame landbouw. Een mooie activiteit voor wandelaars en natuurliefhebbers.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

wel fijn als je dan het voordeel van de twijfel krijgt, hè, van deze Pebbles. Giving you the benefits, zo heette deze plaat. Je luistert naar Afslag LVC hier bij Omroep Land van Kuik. Oh, luister eens. Zee en strand. Ja, het strand hoor je dan weer niet. Om je vakantiegevoel een beetje vast te houden, toch? Hè? En Italiaanse klanken, dat hoort er ook bij. In Afslag LVC, met enige regelmaat. Dit is wel een klassieker hoor. Albano en Romina Power en Shahrazan. En daarna het streeknieuws van 4:30.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Tijdens het ballonfestival Graven gaan vrijdagavond geen luchtballonnen de lucht in vanwege de extreem hoge temperaturen. Het festival zelf begint om 18 uur met eten, drinken en kermisattracties. DJ Joost treedt om 20 uur op, gevolgd door de band Press om 20:30. Het festival duurt tot en met zaterdag. De gemiddelde afstand tot de basisschool in Land van Kuik bedraagt 800 meter, wat relatief gunstig lijkt. Echter, in dorpen zoals Landhorst en Linden is deze afstand respectievelijk 3,9 en 3,5 kilometer. Dit benadrukt de ongelijkheid in toegang tot onderwijs binnen de gemeente, wat vragen oproept over de toekomst van het scholenaanbod. In het centrum van Kuik is donderdagochtend een gaslek ontstaan op de Grote Straat tijdens graafwerkzaamheden voor een café. De brandweer heeft de weg afgesloten voor verkeer, terwijl netbeheerder Enexis ter plaatse is om het lek te dichten. De horecagelegenheid heeft problemen met de riolering. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden.
3: Lijkt me toch vervelend als je dan ook nog problemen hebt met je riolering. Als horecazaak zijnde, die heb je toch nodig. Ik bedoel, af en toe toch een keer doorgespoeld worden en zo. Ja. Goed, we kijken even naar de verkeerssituatie rondom het Land van Kuik. Er is niks aan de hand, het rijdt allemaal lekker door. Er zijn geen bijzonderheden. Dus dan kunnen we ook wel door met de show, eigenlijk, hè?
4: Hey, ja. Jij, luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
5: De Avondclub.
4: Naar Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.
0: Dichterbij dan je denkt.

Steve Miller Band op je radio. Meestal hoor je ze met de Joker. Ik denk, ja, we pakken toch eens even een andere. Een jet airliner. Misschien ga je daar wel mee op vakantie. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Het is nog steeds best wel druk op de luchthavens. Dat dan toch weer wel. Want er zijn nog steeds heel veel mensen onderweg van of naar vakantiebestemming. En wie weet kom je wel iemand tegen op jouw vakantiebestemming. Op het terras of aan het buffet bij je hotelletje. Of bij het zwembad. En denk je van, goh, die is leuk. Hey, pretty baby. Dat zou je zomaar kunnen roepen tegen iemand. Moet je een beetje mee oppassen. Zeker hier in Nederland. Maar er zijn landen waar dat nog wat meer geaccepteerd wordt. Dus voorzichtig proberen, zou ik zeggen. Hier is Silver Pozzoli op je radio. Die kent van Around My Dream. Maar dit is ook een hele lekkere, vrolijke zomerse plaat. Silvio Pozzoli dus. En

Harris en Summer hoorden hier in afslag LVC. Lekkere dansbare platen, platen waar je vrolijk van wordt. Daarvoor hadden we Pretty Baby van Silvio Pozzoli, die hebben we natuurlijk ook gehad. En zometeen gaan we eventjes napraten over de zonsverduistering, hè, die we gisteren hebben kunnen aanschouwen. Gisteravond gebeurde dat. En het hele land van Kuik rukte uit om een goed plekje te vinden om goed van die zonsverduistering te kunnen genieten. Daarover hoor je zometeen meer. Eerst nog eventjes een plaatje. Ja, dat heeft dan weer te maken met het Ballonfestival, wat aankomend weekend in Gaven plaatsvindt. Hier is de Kick met Luchtballon.

0: uit Rotterdam, Veenendaal en Tilburg. Jij hebt geluisterd naar De Kick, om precies te zijn. En Luchtballons heette die plaats. Ze maakte ooit hun debuut bij Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door. Nou, zoals ik net al vertelde, ja, gisteren werd er natuurlijk flink op uitgetrokken. Gisteravond vooral om de zonsverduistering te aanschouwen. Laten we even luisteren hoe dat eraan toe ging in het land van Kuik.
1: Woensdagavond was in heel Nederland een bijzondere zonsverduistering te zien. Op verschillende strategisch gekozen plekken in het land van Kuik kwamen mensen samen om het bijzondere natuurverschijnsel te aanschouwen. Sommigen waren er zelfs al heel vroeg bij om niets te missen, aangezien het tot 2081 duurt voordat er een eclips van dezelfde proporties in Nederland te zien zal zijn.
2: Ik heb afgelopen week al gekeken hier op de dijk en ook op Street View van waar heb je vrij uitzicht naar het westen. En toen kwam ik eigenlijk hier op de Burgwerkhaven uit. Je hebt hier alleen maar uiterwaarden. Je hebt hier geen bomen en geen huizen. Dus je kunt hier vrij ver vooruit kijken. Ik vind het toch wel heel iets wonderlijks. Iets wat groter is dan wij. Waar je zelf geen invloed op hebt. Want ook met of zonder mensen, het gebeurt gewoon al miljoenen jaren. En de volgende keer, dat maak ik waarschijnlijk niet meer mee. Ik ben in 1965 geboren, dus reken maar uit. Dat ga ik niet halen.
3: Wat gebeurt er nu eigenlijk bij een zonsverduistering?
4: Nou, heel simpel. De maan die gaat tussen de aarde en de zon in. Ja, en dan werpt die schaduw op de aarde. En de aarde beweegt, de maan beweegt. Dus die schaduw die zwiept in een aantal uren over de hele aarde, of een groot deel van de aarde. En ja, als je het over je heen krijgt, die schaduw, dan maak je een zonsverduistering mee. Eclipsen komen vaak voor, ook in Nederland, gedeeltelijke zonsverduisteringen. En zijn ze allemaal een stuk minder bedekking. Maar het bijzondere van deze is dus, maakt bijna 90% bedekt. Dat is heel veel.
3: We staan hier op de kade bij het boothuis in Kuik. En ja, de zonsverduistering is al bezig. En zoals je ziet zijn er al veel mensen aanwezig.
5: Je kijkt over het water heen en de zon die komt, gaat er achteronder. Dus ja, ik denk hier kun je mooi ver kijken, hier moet je zijn. En ik ben niet de enige zo te zien.
3: Hebben jullie ook jezelf voorbereid hiervoor?
5: Ja, zeker voorbereid. We hebben een eclipsbril. Dus, want op een andere manier moet je niet kijken. Dus we doen het veilig.
3: Is dit jouw eerste keer dat je een zonsverduistering ziet?
6: Eigenlijk de tweede keer. Want vorig jaar of het jaar daarvoor was het ook een klein beetje. Maar het is wel leuker omdat het nu meer is.
3: Ik sta hier ook naast iemand die heeft iets gemaakt volgens mij. Wat heb je gemaakt?
7: Mijn moeder die heeft een doos gemaakt waar je doorheen kan kijken voor de zonsverduistering.
3: Oh, en hoe werkt dat dan?
7: Eigenlijk kijk je gewoon in het doosje en je doet één oog dicht en één oog open. En dan zie je hier een gaatje. En dan kan je daar doorheen kijken en dan komt de zonsverduistering er doorheen.
3: Hoe bijzonder is dat om zoiets mee te maken?
7: Heel bijzonder, want je ziet eigenlijk een gekleurde maan.
3: Jij bent hier voor de zonsverduistering?
8: Ja, om even te kijken naar de zonsverduistering. Om iets één keer het leven, of twee keer het leven, dan hopelijk mee te maken.
1: Rond 7:45 bedekte de maan dan eindelijk ongeveer 90% van de zon. Een bijzondere gewaarwording voor de toeschouwers.
3: Het hoogtepunt zit natuurlijk al op. Ja, hoe was het?
5: Ja, nou, het is echt wel heel erg gaaf. Het is, wordt echt wel schemerig wat je ziet. En je ziet zo'n heel dun straaltje zie je dan bovenin. Dat was echt wel heel mooi om te zien.
3: En hoe was het voor jou?
6: Ja, het was wel bijzonder en heel mooi ook wel. En je ziet ook wel echt tot het donkerder wordt.
8: Het zag er gewoon uit als een... alsof er nog een streepje zon was. Alsof het licht gewoon wegging terwijl de zon niet onderging. Dat is ja, best gaaf. Mooi om te zien. Ja, bijzonder.
3: Deze gaat de herinnering boeken.
0: En de volgende is dus in 2081. Dan ben ik 109 mensen. Ja, ik ben benieuwd of ik het nog haal. Goed, dat is over de zonsverduistering gisteravond. En als je de beelden er ook bij wil zien, dan moet je even kijken naar Omroep Land van Kuik TV. Daar is het een en ander ook te zien. Maar dan natuurlijk ook met beeld erbij. Dat heb je meestal bij tv. Zometeen na 5:00 verder met het tweede deel van Afslag LVC. Met meer nieuws, muziek, informatie en dat soort zaken. Tot zo.
9: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Landbouwminister Van Essen wil alles inzetten om te voorkomen dat 5 Brabantse pluimveehouders hun natuurvergunning verliezen. De provincie Noord-Brabant wil die vergunningen intrekken vanwege te hoge stikstofuitstoot na een rechtszaak van milieuorganisatie MOB. Van Essen overlegde met de provincie en wil in oktober een spoedwet naar de Kamer sturen. Vanaf komende zaterdag zijn bedrijven in kritieke sectoren verplicht te voldoen aan nieuwe Europese cyberbeveiligingswetgeving. De wet moet ernstige scenario's voorkomen, zoals aanvallen op ziekenhuizen, het uitschakelen van hulpdiensten of het aantasten van drinkwater. Ook leveranciers van deze bedrijven moeten aan strenge regels voldoen. De rechtbank in Rotterdam heeft de 24-jarige Tyrone uit Den Haag veroordeeld tot een celstraf van 9 jaar voor het opzettelijk doodrijden van de 18-jarige Nabil in Maassluis. Dat gebeurde in de nacht van 2 maart vorig jaar. H. reed 2 keer over het slachtoffer heen na een vechtpartij met zijn vrienden. In een stuk bos ten westen van Hardenberg heeft in lunchtijd een zeer grote natuurbrand gewoed. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte met meerdere korpsen uit om de brand te bestrijden. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden is gevraagd ramen en deuren dicht te houden. Die rookontwikkeling is rond 2:30 afgenomen. En dan het weer. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen de afrit Numansdorp en Barendrecht is de rechte rijstrook dicht. En daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op. Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: zit in de dansbare muziek. En vandaag, het is zomer, lieve vrienden. Hè? Op je terrasje of zo, misschien wel erg lekker. Hard heette deze. Dit was de remix. Even kijken, hoe heette dat beestje? Dat was de Play and Win remix, ja, inderdaad. Van Ina, oftewel Elena Alexandra Apostolenau. Ja, hoe krijg je strot uit, hè? Ja. Goed, welkom in het tweede deel van Afslag LVC. Het is vandaag 13 augustus 2026. We zitten donderdag met je door te nemen en door te vieren eigenlijk, hè? Ja, want waarschijnlijk is er nog voor veel mensen vakantie op dit moment. Dus geniet aan nog even lekker van. Binnenkort begint alle sleur weer een beetje terug te komen, zeg maar. Op dit moment is het nog lekker rustig, ook in het land van Kuik. Er is weinig verkeer. Ik heb ook geen verkeersmeldingen tot dusver. Dus dat is op zich een goed teken natuurlijk. We houden het wel voor je in de gaten. Dat doen we natuurlijk wel. Verder kijken we nog in de agenda van het land van Kuik straks. We hebben ook nog het streeknieuws voor je. En natuurlijk gaan we ook weer even naar de beurs rond 17:50. Dat allemaal later. Eerst even wat muziek in deel 2 van Afslag LVC.
1: Jan Beben. Loodst je door de files. En snel naar huis.

37,1. Dat is een beetje aan de buitenkant wel. Misschien is het in het centrum ietsjes warmer. Maar ja, we hebben daar wel wat smalle straten en relatief hoge gebouwen. Dus schaduwen doen ook wel wat wonderen. Dat dan wel weer in ieder geval. Bob Marley op je radio. We hebben geen verkeer, dus het rijdt allemaal lekker door rondom het land van Kuik. Nou had ik in het vorige uur Silver Pot Solly gedraaid met Pretty Baby. 100 jaar geleden zei het, is het anders. Pretty Woman hier.

0: Blind Melon op je radio en no rain. Nee, dat klopt. Er is geen regen en dat is natuurlijk wel heel prettig. Je kan gewoon genieten van het zonnetje, van de avondzon. Misschien wel ergens aan de zee of zo. Dat zou natuurlijk kunnen, ja. Of misschien ga je wel op het terras zitten ergens en een beetje lekker zitten eten. Gezellig met je lief. Of ga je gezellig barbecuen of een pizza bakken. Dat kan ook tegenwoordig buiten gewoon. Hè? Van die tafelmodel pizza overtjes. Van die pizzarettes heten die beestjes, geloof ik. Ja, dat is ook hartstikke leuk om te doen een keer hoor. Mogelijkheden genoeg, lieve vrienden. En om even te bepalen wat er nog meer te doen is rondom het Land van Kuik, heb ik nu de agenda voor je.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda. Louis viert vakantie, een creatief zomerprogramma. Op woensdag 19 augustus vanaf 9 uur op het Leijerplein in Boxmeer. Kinderen en jongeren kunnen tijdens dit creatieve zomerprogramma aan de slag met verschillende kunsttechnieken. Een leuke activiteit voor jonge makers die in de laatste weken van de zomervakantie graag iets nieuws willen ontdekken. Aanmelden vooraf is verstandig omdat het aantal plaatsen beperkt is. Geniet van een filmavond in de open lucht op vrijdag 21 augustus vanaf 9 uur 's avonds in Filmhuis Boxmeer. De Franse film Anne van Vaar wordt gratis vertoond. Bezoekers reserveren wel vooraf een ticket en doen er goed aan een stoel of kleedje mee te nemen voor een ontspannen zomeravond onder de sterren.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Stella Left hier met een nieuwe single, Boston heette die. En als je meer country wil horen, dan kan je ook eens luisteren naar de 1805 to Nashville. Elke zondagavond om 5:05. Dus hè, zoals het eigenlijk al in de titel van het programma zegt, dat dan weer wel. Goed, dan heb ik nu zo meteen gaan we naar het streeknieuws in ieder geval van 5:30. Tot die tijd heb ik nog een plaat, lieve vrienden, en ik werd getipt. Het is namelijk zo dat de nu volgende plaat, die stond precies 40 jaar geleden op nummer 1 in onze hitlijsten. En daarna volgden nog meer dan 40 landen, oftewel een heel groot internationaal succes. Zo groot zelfs dat het een groter succes werd dan het origineel, namelijk dat van Madonna, Holiday. En daar baalt ze tot op de dag van vandaag nog steeds van. Je kan geluisteren naar MC Micah G, een DJ's fan en de Holiday Rap hier in Afslag LVC.

0: combinatie Michael G en DJ Sven en deze grote nummer 1 hit. Je hebt geluisterd naar de Holiday Rap. Zometeen veel meer goede muziek voor je. En ik zie dat er geen verkeersinformatie is. Dus we zijn lekker snel terug naar het streeknieuws van 5:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Tijdens het ballonfestival Graven gaan vrijdagavond geen luchtballonnen de lucht in vanwege de extreem hoge temperaturen. Het festival zelf begint om 18 uur met eten, drinken en kermisattracties. DJ Joost treedt om 20 uur op, gevolgd door de band Press om 20:30. Het festival duurt tot en met zaterdag. De gemiddelde afstand tot de basisschool in Land van Kuik bedraagt 800 meter, wat relatief gunstig lijkt. Echter, in dorpen zoals Landhorst en Linden is deze afstand respectievelijk 3,9 en 3,5 kilometer. Dit benadrukt de ongelijkheid in toegang tot onderwijs binnen de gemeente, wat vragen oproept over de toekomst van het scholenaanbod. In het centrum van Kuik is donderdagochtend een gaslek ontstaan op de Grote Straat tijdens graafwerkzaamheden voor een café. De brandweer heeft de weg afgesloten voor verkeer, terwijl netbeheerder Enexis ter plaatse is om het lek te dichten. De horecagelegenheid heeft problemen met de riolering. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden.
4: VIP Dance Classics.
5: Thank God it's...
4: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
5: Thank God it's...
4: VIP Dance Classics.

Turn the Lights Off van John was dit. En dat was een plaatje van het afgelopen jaar alweer. Ja, zo snel gaan die dingen, hè. Voor je het weet is het voorbij. Zometeen trouwens, lokaal talent. Ja, zeker wel. Je kan geluisteren naar DJ Roes. Hé, hey, die horen we ook bij Omroepland van Kuik. Elke zaterdagavond met een vette mix tussen 9 en 10. Dat is leuk. Nu kun je hem gaan beluisteren met Feel the Night. Maar eerst Rick Astley.

vertellen. Dat was het plaatje wat hij vorig jaar uitbracht. En ja, zo af en toe draaien we hem nog eens een keer bij Omroep van Kuik. DJ Roes, heb je zojuist beluisterd. En Feel the Night, zo heette deze plaat. Zo gaan we langzamerhand even het tempo een klein beetje naar beneden doen. Dat dan weer wel. Zometeen met Seal en Crazy. Maar eerst kan je luisteren naar Andy Gibb.

0: de vocalen waarnam bij Adamski's Killer. Was dit volgens mij de eerste plaat waarmee die solo echt lekker doorbrak. Seal hoorde je zojuist op je radio. En Crazy, je luistert naar Afslag LVC. En zoals je weet hebben we nog één programma-item over. En daar gaan we eventjes nu naar kijken. De financiële situatie. We kijken even wat er op de beurzen gebeurde vandaag. De AEX sloot op 1118,7 punten. We vertrokken van 1112,3. Dat betekent 0,6% in de plus. Dat is leuk. Dan Engeland, de FTSE 100, die sloot op 10.773 punten. 0,6% in de min. Dan gaan we naar Amerika. De S&P 500 staat op dit moment op 7783 punten. 0,4% in de plus. En de Nasdaq staat ook in de plus. Staat op dit moment op 26.748 punten. Dat is 0,6% in de plus. Dan kijken we naar de edelmetalen. Goud wordt verhandeld tegen €3.388,60. En voor zilver betaal je €56,15 en prijzen zijn per troy ounce, zoals je weet. Ik zeg het wel eens vaker, hè. Dan tot slot de crypto. Voor een bitcoin betaal je €55.125 en voor een ethereum €1.635.
1: Let op, de verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd, dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

band die toch al een tijdje meegaat, hoor. Deze Rondé. Oh my god, wat een lekkere plaat. Zo heet hij dus ook inderdaad. Oh my god, wat zit er? Dat was mijn voorlaatste hier in afslag LVC. Het zit er weer op voor deze 13 augustus 2026. Zometeen tussen 6 en 7 kan je een uurtje gaan luisteren naar classics en hits non-stop. En dan van 7 tot 9 dan kan je nog gaan luisteren naar Mr. Money, oftewel Henk Senten met zijn blues en rock. Dus dat betekent gitaarles voor gevorderden. Dat zou je zo wel kunnen zeggen. Morgenmiddag is er een nieuwe afslag LVC tussen 4 en 6. Ja, en dan is dat de vrijdagsgun editie op jouw radio. Dus bereid je maar vast voor. Mijn laatste komt van Donna Summer, The State of Independence. Fijne avond, eet smakelijk voor zometeen en tot morgen. Ciao.

Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie

0: Gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud. Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond.
1: In Sebastopol op de Krim is een Russische officier omgekomen bij een bomaanslag. Russische autoriteiten houden een Oekraïense geheime dienst verantwoordelijk. Op sociale media wordt het slachtoffer genoemd als Robert Chagayev, een voormalige Oekraïense onderzeebootcommandant die in 2014 naar Rusland overstapte. Een Russische vrouw zou zijn opgepakt. De officiële identiteit is nog niet bevestigd. Nederland beleeft een recordjaar qua hitte. Donderdag werd voor de 8e keer in 2026 ergens in het land 35 graden gemeten. Dat is meer dan ooit tevoren. Het oude record van 7 zeer hete dagen uit 2020 is daarmee verbroken. Ook op vrijdag kan het kwik opnieuw boven de 35 graden uitkomen. Boeren mogen vrijdag met trekkers naar een protest bij het provinciehuis in Den Bosch rijden zonder dat de politie hen vooraf tegenhoudt, ondanks het verbod op landbouwvoertuigen op snelwegen. Wel wordt ingegrepen bij gevaarlijke situaties of blokkades. Rijkswaterstaat neemt maatregelen voor de verkeersveiligheid en doorstroming. Ook afgeplakte kentekens worden niet automatisch beboet vanwege het demonstratierecht. Het gerechtshof in Den Haag heeft Boris S. veroordeeld tot 13,5 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Die kreeg hij voor het doden van zijn ex-vriendin Gita Reijers in 2020. De straf is hoger dan die van de rechtbank. Volgens het hof profiteerde Boris S. na haar dood bovendien op schokkende wijze van haar bezittingen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog met minima tussen de 13 en 20 graden. Morgenochtend schijnt volop de zon. In de middag loopt de temperatuur op tot ongeveer 35 graden. Lokaal zelfs 37 graden in het zuiden. Aan zee blijft het met circa 30 graden iets koeler.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A59 richting knooppunt Zonzeel. Tussen Waspik en knooppunt Hooipolder doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
7: Ja.
8: Ja.
6: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Louis viert vakantie, een creatief zomerprogramma. Op woensdag 19 augustus vanaf 9 uur op het Beierplein in Boxmeer. Kinderen en jongeren kunnen tijdens dit creatieve zomerprogramma aan de slag met verschillende kunsttechnieken. Een leuke activiteit voor jonge makers die in de laatste weken van de zomervakantie graag iets nieuws willen ontdekken. Aanmelden vooraf is verstandig omdat het aantal plaatsen beperkt is. Geniet van een filmavond in de open lucht op vrijdag 21 augustus vanaf 9 uur 's avonds in Filmhuis Boxmeer. De Franse film Anne van Vaar wordt gratis vertoond. Bezoekers reserveren wel vooraf een ticket en doen er goed aan een stoel of kleedje mee te nemen voor een ontspannen zomeravond onder de sterren.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Inwoners van Land van Kuik genoten woensdagavond van een bijzondere zonsverduistering. Velen verzamelden zich op verschillende locaties, waaronder de John S. Thompsonbrug en de Lavendel in Kuik. De eclips, die pas in 2081 weer zichtbaar is, fascineerde de toeschouwers, die het spektakel veilig observeerden met speciale brillen en andere middelen. Tijdens het ballonfestival Graven gaan vrijdagavond geen luchtballonnen de lucht in, vanwege de extreem hoge temperaturen. Het festival zelf begint om 18 uur met eten, drinken en kermisattracties. DJ Joost treedt om 20 uur op, gevolgd door de band Press om 20:30. Het festival duurt tot en met zaterdag. De gemiddelde afstand tot de basisschool in Land van Kuik bedraagt 800 meter, wat relatief gunstig lijkt. Echter, in dorpen zoals Landhorst en Linde is deze afstand respectievelijk 3,9 en 3,5 kilometer. Dit benadrukt de ongelijkheid in toegang tot onderwijs binnen de gemeente, wat vragen oproept over de toekomst van het scholenaanbod. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond en vannacht blijft het helder en droog met minima tussen de 13 en 20 graden. Morgenochtend schijnt volop de zon. In de middag loopt de temperatuur op tot ongeveer 35 graden, lokaal zelfs 37 graden in het zuiden. Aan zee blijft het met circa 30 graden iets koeler.

0: onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond.
2: De stroomstoring bij bedrijven in het Rotterdamse Botlekgebied blijkt verband te hebben met de brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Onder meer Esso werd getroffen en moest de raffinage deel stilleggen en afwakkelen. De explosie bij Gunvor, waar eerder vandaag een dode viel, staat volgens de veiligheidsregio los van de storing. Voormalig PvdA-politicus Jacques Wallagen is overleden. Wallagen was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen, de stad waar hij opgroeide en studeerde. Eerder was hij Kamerlid, staatssecretaris en fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Jacques Wallagen is 79 jaar geworden. In Sebastopol op de Krim is een Russische officier omgekomen bij een bomaanslag. Russische autoriteiten houden een Oekraïense geheime dienst verantwoordelijk. Op sociale media wordt het slachtoffer genoemd als Robert Shagyeyev, een voormalige Oekraïense onderzeebootcommandant die in 2014 naar Rusland overstapte. Een Russische vrouw zou zijn opgepakt. De officiële identiteit is nog niet bevestigd. Nederland beleeft een recordjaar qua hitte. Donderdag werd voor de 8e keer in 2026 ergens in het land 35 graden gemeten. Dat is meer dan ooit tevoren. Het oude record van 7 zeer hete dagen uit 2020 is daarmee verbroken. Ook op vrijdag kan het kwik opnieuw boven de 35 graden uitkomen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog met minima tussen de 13 en 20 graden. Morgenochtend schijnt volop de zon. In de middag loopt de temperatuur op tot ongeveer 35 graden. Lokaal zelfs 37 graden in het zuiden. Aan zee blijft het met circa 30 graden iets koeler.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik. Hoor je deze classics en hits. Come on and do the jailhouse rock with

0: You try to make a fool of me.
1: Ja, Mr. Mick Clarkin heeft produceerd al meer dan 24 eigen solo-cd's. Dus dat zegt wel of de grootheid van deze man. De volgende jongens moeten nog maar waar zien te maken, want ze beginnen net eigenlijk. Maar als je deze plaat hoort van de Zach Schulze gang, Hell House on My Trail, echt helemaal te gek. Je moet ze gewoon een keer gezien hebben. De Zach Schulze gang, de nieuwe single, Hell House on My Trail.

Hellhounds on My Trail, natuurlijk de Zach Schulze gang. En deze band, ja, die treedt meer dan 250 keer per jaar op. Dus moet je een keer vast een keer naartoe, want echt geweldig om te zien mee te maken. Dit zijn de Filthy Animals. Met het oude nummer Queen en Hammer to My Fall. De band uit Australië, een van de beste coverbands ter wereld.

Ja, en deze band die speelt letterlijk alles. Een van de beste coverbands ter wereld. De Filthy Animals uit Australië met The Hammer to Fall. Een oude nummer van Queen. Ja, de volgende band die ik ga aankondigen is Caitlin Crisco. Deze dame die zingt de sterren van de hemel op de nieuwe single Keep on Trying. En dat doet ze samen met The Broadcast. Dit is Caitlin Crisco.

Ja, fantastisch stemgeluid van Caitlin Criswell in de broadcast. En dit keer met de nieuwe single Keep On Trying. De volgende is John Haydock. En Dancing to the Radio. Een nieuwe artiest in het filmmoment van de blues en rock. John Haydock.

Ik moet er even bij vertellen, deze John Haydock, die komt uit Australië. En al de muziek die je hoort, deze nieuwe single van hem, die speelt hij allemaal zelf. Dus hij vertelt al over iets over zijn muzikaliteit. John Haydock. Ja, en ik vertel in het begin van het programma, de nieuwe cd van Albert Castillo, die komt binnenkort uit. Ja, even rustig Albert, even rustig, maar even wat vertellen. In ieder geval, Albert Castillo heeft een nieuwe cd gemaakt. Die komt begin september een keer uit. Dit is Grits and Glory. En ik heb vast een verloopproefje met Year Blues. Albert, come on boy.

Ja, de wederhelft van de Blood Brothers, Albert Castilla, met de nieuwe CD die binnenkort uitkomt. Rich and Glory, en dit is een voorproefje. Yeah, Blues. Ja, ik kreeg net een appje binnen van iemand, Harry Jacobs, en die luistert al jaren. Die komt uit Sint-Tunis en die was vorige week jarig. En ik draai deze plaats speciaal voor die oude rocker Johnny B. Goode, van dit keer Mike Zito en Walter Trout. Speciaal voor jou, Harry.

0: Ja, fantastisch trio. Maaike, Zito en Walter Trouw. Speciaal voor jou, Harry. Op je verjaardag natuurlijk tribute to Chuck Berry. Maar eerst even dit.
1: Henk Senten, Blues and Rock.
0: Ja. We gaan lekker verder met Chicago Blues van John Primer en Billy Branch. I'm sugar sweet hier op Omroep Land van Kijk.

dat is altijd. Sugar is altijd sweet, net sweet, hè? Ja. John Primer en de Supremes, tribute to Teresa Launch. Op deze nieuwe CD van John Primer en Sugar Sweet. We gaan verder met een Duitse band, Andreas Dielman Band. Met de nieuwe single Thunderbolt. Van de CD Cold Wind on a Dark Black Night. Andreas Dielman.

Of als het Texaanse muziek natuurlijk. En dit keer niet door ZZ Top, maar door Andreas Dielman. Doe even rustig aan met Chest Fever and the Weight. En de prachtige CD, Music from the Big Pink. Chest Fever.

Ja, Chess Fever is ook een Canadese-Amerikaanse band. En we hebben allemaal liedjes van de band uit de jaren 70, 75, 80. En dit is er eentje van een van de grootste hits, The Wait van Chess Fever. Ja, het is nog 10 minuten en hebben we al reclame. We gaan lekker verder met de Mississippi Shakedown. En dit is Dear John Ladder.

Ja, je bent nog niet zo bekend, de Mississippi Shakedown, maar in Australië zijn ze helemaal gek van deze band. Het is een driekoppige band met een man en vrouw aan het roer. En dit is Dear John Ladder. Ja, lekker verder met de Texas Headhunters. Jesse Days en Ian Moore. En Johnny Mueller. Rise and Shine.

0: Walking the Dog. Tot de klok van 8 uur natuurlijk aan de reclame. Dan zijn we er weer terug.
1: Mr. Money plays the blues.
2: De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond.
5: Bij het Engelse Lewes is een trein ontspoord waarbij meerdere wagons zijn gekanteld. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en er staan helikopters klaar. Over het aantal slachtoffers is officieel nog niets bekend, al meldde een passagier wel mensen met hoofd- en snijwonden te hebben gezien. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn donderdagmiddag 3 mensen licht gewond geraakt. 1 slachtoffer is uit voorzorg naar een ziekenhuis gebracht. De tram ontspoorde en de bus belandde in een berm. De oorzaak is nog onbekend en door het ongeluk ligt de tramlijn in beide richtingen voorlopig stil. De stroomstoring bij bedrijven in het Rotterdamse Botlekgebied blijkt verband te hebben met de brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Onder meer Esso werd getroffen en moest de raffinage deel stilleggen en afvakkelen. De explosie bij Gunvor, waar eerder vandaag een dode viel, staat volgens de veiligheidsregio los van de storing. Voormalig PvdA-politicus Jacques Wallagen is overleden. Wallagen was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen, de stad waar hij opgroeide en studeerde. Eerder was hij Kamerlid, staatssecretaris en fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Jacques Wallagen is 79 jaar geworden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog met minima tussen de 13 en 20 graden. Morgenochtend schijnt volop de zon. In de middag loopt de temperatuur op tot ongeveer 35 graden, lokaal zelfs 37 graden in het zuiden. Aan zee blijft het met circa 30 graden iets koeler.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
6: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
9: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabri Techniek.nl.
1: Je hoort het bij Blues & Rock.

Ja, dat was je dan, de nieuwe single van Eric Stackel, When It Rains, It Pours. We doen er nog eentje achteraan met dezelfde cd die binnenkort uitkomt. En Caesar Gold Digger, hier op Omroep Land van Kijk.

Ja, wat een heerlijke plaat toch van deze Eric Stackel. De nieuwe cd die komt eraan binnenkort in september. Dit is de nieuwe cd van Rick Fowler. Back on my foot again. Dit is pre-

that multi-talented Rick Fowler. Back on my foot, my good footer again. Dit was de nummer Preacher. We gaan verder met Rashid, de Blues Kid. Die kwam ik van de week tegen en ik dacht, die ga ik vanavond eens even lekker draaien hier op Omroepland van Kuiken. Dus dit is Howdy. Het is een jong mannetje. Maar spelen, ja, echt een rasartiest.

0: Ja, howdy, howdy, howdy. Rashid the Blues Kid van Mississippi. Ja, pas ontdekt en nu al een hele grote talent in het zuiden van de Verenigde Staten. Dit is Jason Rissey. Samen met The Bad Kind en Caitlin Dibble.
1: I'm tired of trying.
0: Dat is een nieuwe single.

Ja, Nashville Montemonica Hotel zit bij deze CD. Fantastisch. 13 Hours van Jason Ritchie en The Bad Kind. Samen met Caitlin Dibble. Ja, lekker. Dit is Magic Slim en de Teardrops. Het is bijna 5 uur. 4:59. Helemaal live hier op Omroep Landelijk van de CD I'm Gonna Play the Blues. En dat doe ik weer deze.

0: Ja, wat heerlijk zijn een gouden oude tussendoor van Magic Slim en Teardrops. Eerst even dit.
1: Actueel nieuws over albums en concerten.
2: Je hoort het bij Blues & Rock.
0: Ja, en deze dame die verdient eigenlijk wel een hele mooie prijs. Want het is een van de beste bluesbands van het noordelijk halfrond. Dit keer volgens mij in Finland. Lane and the Sly Brothers. This is I'm in the Black Cadillac. We draaien er twee achter elkaar van deze nieuwe CD, Lighthouse Blues. Lane and the Sly Brothers.

Alleen aan de Sly Brothers en de Black Cadillac. We doen er nog eentje van dezelfde cd, die heet Lighthouse Blues. En dit is volgens mij de 7e cd deze Finse band heeft gemaakt. Dit is Tell My Mama. Alleen aan de Sly Brothers.

Ja, de cd is net uit Lighthouse Blues van Lane en de Sluipwaters. Ik zeg, luister maar eens even naar, want het is echt een hele mooie cd geworden. Terug in de tijd met de Fabulous Thunderbirds en Wait on Time. Speciaal voor alle vrienden van de, ja, de Fabulous Thunderbirds natuurlijk. Jimmy Vaughan, Kim Wilson en natuurlijk Kev, Keith Sutherland en Mike Luck.

Ja, Erik Blaar van de Fabulous Thunderbirds en Wait on Time. En terug in de tijd met Johnny Winter. Blijven een beetje in dezelfde genre hangen uit die tijd. Heerlijke muziek, de Mojo Boogie Remastered.

0: don't boogie. It was that mojo boogie. Got to be that mojo boogie. It was that mojo boogie. They can't just smile down.
1: Ja, echt de nostalgie van de bovenste planken. Johnny Winter en de Mojo Boogie. En zo klonk hij al jaren terug in de keer nog op het Bluesfestival in Tegelen, waar ik het straks nog even over zal hebben. De nieuwe CD van Albert Castillo, die komt binnenkort uit. En dit is maar best weer een voorproefje. Zack the Juggler. Albert Castillo van de CD Grits and Glory.

Ja, fantastisch nummer van Kenny May Shepherd, Anywhere the Wind Blows. Heerlijke plaat. We gaan afsluiten met de volgende plaat. Want inderdaad, de lampen gaan uit, zal ik kwijt ben. Pat Travers. Van de CD Bless You Out in Houston. Boom, boom, boom, out go the lights. Ja, na 5 minuten is het voorbij. Dan is het rustig in de studio. Ik wil niet zeggen dat er niemand is, maar wel de muziek die is aanwezig. Dus ze hebben altijd maar niemand fysiek.

0: Ja, hang op de lijst. Ja, dat doen ze zeker hier in de studio, want ja, we moeten er helaas mee stoppen. En volgende week draai ik me sowieso helemaal af, dat weet ik zeker. Ja, zit er op twee, dus Lam Blues Rockje op het Eindisch Rockstation natuurlijk. Omroep Lam van Kuik. En beloofd is beloofd, volgende week draai ik meer van deze fantastische gitarist natuurlijk, Pat Travers. Dat is de laatste CD, Blues in Houston. Ja, voor degenen die het straks gemist hebben in Dentro, want ja, volgende weekend is een heel mooi weekend te doen. Dat is een gratis toeval, toegang festival. 22 augustus in Culemborg Blues Festival. Guto Conrad uit Brazilië. The Seed Sniffers, Alice Armstrong, Tommy Leno Trio, The Bird Experience. Julian Sass natuurlijk, Doc O'Salmon is Magnetones in België. Stef Pagidi uit België. Bacon Fell, Louis de Hoetsies, Merel van der Keer, La Ratta en Max Kaasjager Trio. Allemaal gratis op het Blues Festival in natuurlijk onze eigen Culemborg, zeggen ze dan. De 31ste editie is het. We hebben nog een ander heel mooi festival. Dat is iets verder in het najaar. Dat is allemaal begin september en ik ben erbij. Ik heb al kaartjes besteld. Dus, in ieder geval het Blues Festival de Doolhof in Tegelen bedoel ik. Walter Trouwbands, Don Martin Plays, de Rory Gallagher, Ben Poole Trio, de Don Brothers, Cuban Heels en de Snelly Brothers. Allemaal op 5 september in Tegelen, dus ik hoop jullie daar sowieso te zien. Ja, we gaan eruit, we moeten er tussenuit, want het is tijd om lekker naar huis te gaan. En in ieder geval zo dadelijk weer lekker gauw houden met hier op de site Siegel wat er voorbij kan komen. In ieder geval iedereen bedankt voor het luisteren. Tot ziens, tot volgende week. Doei, doei, bye, bye.
1: Mr. Money plays the blues.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond.
1: Een snel om zich heen grijpende natuurbrand bedreigt vakantieoorden in Griekenland. Tientallen toeristen moesten bij Siviri en Furka per boot worden geëvacueerd. De brandweer bestrijdt het vuur met ongeveer 150 mensen. Twee brandweerlieden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De uitbarstingen van de Etna zorgen nog altijd voor grote problemen in het vliegverkeer op Sicilië. De luchthaven van Catania blijft tot zeker vannacht gesloten. Honderden vluchten zijn geannuleerd of verplaatst naar andere luchthavens, waaronder Palermo. Door de grote drukte kunnen reizigers soms pas enkele dagen later worden omgeboekt naar een alternatief. Bij het Engelse Lewes is een trein ontspoord waarbij meerdere wagons zijn gekanteld. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en er staan helikopters klaar. Over het aantal slachtoffers is officieel nog niets bekend, al meldde een passagier wel mensen met hoofd- en snijwonden te hebben gezien. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn donderdagmiddag 3 mensen licht gewond geraakt. 1 slachtoffer is uit voorzorg naar een ziekenhuis gebracht. De tram ontspoorde en de bus belandde in een berm. De oorzaak is nog onbekend en door het ongeluk ligt de tramlijn in beide richtingen voorlopig stil. Dan nog het weer. Na een warme en heldere avond volgt een droge nacht met weinig wind. Morgen belooft een zonovergoten en extreem warme dag te worden. De temperatuur stijgt in grote delen van het land naar 35 graden, terwijl het in het zuiden zelfs 37 graden kan worden. Alleen langs de kust is het met ongeveer 30 graden wat aangenamer.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Zin in een sportieve, gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud? Doe dan mee aan de Fun Run in Mil op zondag 23 augustus. De Fun Run is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Fun Run is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
5: Omroep Land van Kuik.

0: I'm all shook up.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Inwoners van Land van Kuik genoten woensdagavond van een bijzondere zonsverduistering. Velen verzamelden zich op verschillende locaties, waaronder de John S. Thompsonbrug en de Lavendel in Kuik. De eclips, die pas in 2081 weer zichtbaar is, fascineerde de toeschouwers, die het spektakel veilig observeerden met speciale brillen en andere middelen. Tijdens het ballonfestival Graven gaan vrijdagavond geen luchtballonnen de lucht in, vanwege de extreem hoge temperaturen. Het festival zelf begint om 18 uur met eten, drinken en kermisattracties. DJ Joost treedt om 20 uur op, gevolgd door de band Press om 20:30. Het festival duurt tot en met zaterdag. De gemiddelde afstand tot de basisschool in Land van Kuik bedraagt 800 meter, wat relatief gunstig lijkt. Echter, in dorpen zoals Landhorst en Linde is deze afstand respectievelijk 3,9 en 3,5 kilometer. Dit benadrukt de ongelijkheid in toegang tot onderwijs binnen de gemeente, wat vragen oproept over de toekomst van het scholenaanbod. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Na een warme en heldere avond volgt een droge nacht met weinig wind. Morgen belooft een zonovergoten en extreem warme dag te worden. De temperatuur stijgt in grote delen van het land naar 35 graden, terwijl het in het zuiden zelfs 37 graden kan worden. Alleen langs de kust is het met ongeveer 30 graden wat aangenamer.
4: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.
1: Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887. Holland.

Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond.
1: Zo'n 450 mensen hebben donderdagavond in Den Haag meegelopen met een stille tocht voor een 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Haar drie kinderen waren aanwezig en liepen mee. De tocht was ook een protest tegen femicide. Bij haar woning werd een minuut stilte gehouden, gevolgd door applaus. Bouwvakkers in het Belgische Sint-Gilles Dendermonde hebben tijdens renovatiewerkzaamheden een enorme goudschat gevonden. In een ingemetselde kist lagen meer dan 40 goudstaven en zo'n 4000 oude munten. De gezamenlijke geschatte waarde is zo'n 9 miljoen euro. De politie heeft de vondst veiliggesteld en onderzoekt wie de eigenaar is en waar het goud vandaan komt. Een snel om zich heen grijpende natuurbrand bedreigt vakantieoorden in Griekenland. Tientallen toeristen moesten bij Siviri en Furka per boot worden geëvacueerd. De brandweer bestrijdt het vuur met ongeveer 150 mensen. Twee brandweerlieden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De uitbarstingen van de Etna zorgen nog altijd voor grote problemen in het vliegverkeer op Sicilië. De luchthaven van Catania blijft tot zeker vannacht gesloten. Honderden vluchten zijn geannuleerd of verplaatst naar andere luchthavens, waaronder Palermo. Door de grote drukte kunnen reizigers soms pas enkele dagen later worden omgeboekt naar een alternatief. Dan nog het weer. Na een warme en heldere avond volgt een droge nacht met weinig wind. Morgen belooft een zonovergoten en extreem warme dag te worden. De temperatuur stijgt in grote delen van het land naar 35 graden, terwijl het in het zuiden zelfs 37 graden kan worden. Alleen langs de kust is het met ongeveer 30 graden wat aangenamer.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting. Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel. En maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
3: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Benny Sings, in het dagelijkse leven Tim van Berkenstein genaamd, is terug met zijn typische herkenbare sound. Zijn nieuwste single Parachute gaat over het ultieme gevoel van overgave in de liefde. Durven springen zonder te weten waar je landt, omdat je blind vertrouwt op de ander als je persoonlijke parachute.

Na een warme en heldere avond volgt een droge nacht met weinig wind. Morgen belooft een zonovergoten en extreem warme dag te worden. De temperatuur stijgt in grote delen van het land naar 35 graden... terwijl het in het zuiden zelfs 37 graden kan worden. Alleen langs de kust is het met ongeveer 30 graden wat aangenamer.

0: Gezellige en vooral bijzondere activiteit voor jong en oud. Doe dan mee aan de Funrun in Mil op zondag 23 augustus. De Funrun is een hardloop-evenement waarbij je niet alleen door het centrum van Mil loopt, maar ook door bedrijven, winkels, horecazaken, sportparken en nog veel meer. Deelnemen aan de Funrun is helemaal gratis. Bezoek de website voor meer informatie, de diverse afstanden en om in te schrijven. www.funrunmil.nl.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedenavond.
3: Een Amerikaans handelshof heeft geoordeeld dat president Donald Trump een vrijstelling voor invoerrechten op goedkope pakketten mocht afschaffen. Daardoor kunnen ook zendingen met een waarde tot $800 worden belast. De uitspraak ondersteunt Trumps handelsbeleid en raakt onder meer online aankopen via grote platforms zoals Amazon en Alibaba. Trump zelf sprak van een grote overwinning. De langdurige Zweedse staking tegen Tesla is beëindigd na bijna 3 jaar. Volgens vakbond EF Metal heeft Tesla alle stakende werknemers uitgekocht. Het conflict begon in 2023 omdat Tesla weigerde een cao af te sluiten. De staking eindigt zonder overeenkomst tussen het bedrijf en de vakbond die kritisch blijft op de aanpak van Tesla. Zo'n 450 mensen hebben donderdagavond in Den Haag meegelopen met een stille tocht voor een 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Haar 3 kinderen waren aanwezig en liepen mee. De tocht was ook een protest tegen femicide. Bij haar woning werd een minuut stilte gehouden, gevolgd door applaus. Bouwvakkers in het Belgische Sint-Gilles Dendermonde hebben tijdens renovatiewerkzaamheden een enorme goudschat gevonden. In een ingemetselde kist lagen meer dan 40 goudstaven en zo'n 4000 oude munten. De gezamenlijke geschatte waarde is zo'n 9 miljoen euro. De politie heeft de vondst veiliggesteld en onderzoekt wie de eigenaar is en waar het goud vandaan komt. Dan nog het weer. Na een warme en heldere avond volgt een droge nacht met weinig wind. Morgen belooft een zonovergoten en extreem warme dag te worden. De temperatuur stijgt in grote delen van het land naar 35 graden... terwijl het in het zuiden zelfs 37 graden kan worden. Alleen langs de kust is het met ongeveer 30 graden wat aangenamer.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Na een warme en heldere avond volgt een droge nacht met weinig wind. Morgen belooft een zonovergoten en extreem warme dag te worden. De temperatuur stijgt in grote delen van het land naar 35 graden... terwijl het in het zuiden zelfs 37 graden kan worden. Alleen langs de kust is het met ongeveer 30 graden wat aangenamer.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
2: Zeg ja, Twan en dan game. En dan.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

bij Omroep Land van Kuik. Hoor je deze classics en hits.

0: Land van Kuik, streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Inwoners van Land van Kuik genoten woensdagavond van een bijzondere zonsverduistering. Velen verzamelden zich op verschillende locaties, waaronder de John S. Thompsonbrug en de Lavendel in Kuik. De eclips, die pas in 2081 weer zichtbaar is, fascineerde de toeschouwers, die het spektakel veilig observeerden met speciale brillen en andere middelen. Tijdens het ballonfestival Graven gaan vrijdagavond geen luchtballonnen de lucht in, vanwege de extreem hoge temperaturen. Het festival zelf begint om 18 uur met eten, drinken en kermisattracties. DJ Joost treedt om 20 uur op, gevolgd door de band Press om 20:30. Het festival duurt tot en met zaterdag. De gemiddelde afstand tot de basisschool in Land van Kuik bedraagt 800 meter, wat relatief gunstig lijkt. Echter, in dorpen zoals Landhorst en Linden is deze afstand respectievelijk 3,9 en 3,5 kilometer. Dit benadrukt de ongelijkheid in toegang tot onderwijs binnen de gemeente, wat vragen oproept over de toekomst van het scholenaanbod. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt.
3: VIP Dance Classics.
4: Thank God it's...
3: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
4: Thank God it's...
3: VIP Dance Classics.

0: Dit is het nieuws.
1: Goedenacht.
0: Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Nieuwe muziek van de Deense hitmachine Lucas Graham. De band staat bekend om hun diep persoonlijke en eerlijke teksten en deze track met de titel Good Times is daar geen uitzondering op. Het nummer is een ode aan het vieren van de mooie momenten. Met een lach en een traan terugkijken op de goede tijden en koesteren wat je hebt.
1: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.

0: De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt.
1: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de... Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
3: Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.